0: Radio voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de

0: Spaanse exclave Ceuta. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: She's crazy like

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de zeven toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: De ochtend van Connect.
1: Met Connect ben je overal thuis.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

0: Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Hij spreekt daar dan met zijn Servische collega Vučić. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Wel veroordeelde het land bij de Verenigde Naties de Russische invasie en ook erkende Servië de Russische annexaties niet. Servië heeft Oekraïne ook voor tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp gegeven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogotá plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Het weer. Op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is al snel op veel plaatsen zonnig. De temperatuur loopt langzaam op naar een graad of 19 om een uur of 10... en 20 tot 23 graden nog voor 12. Vanmiddag blijft het overal droog met volop zon en her en der wat sluierbewolking. Bij een zwakke oostelijke wind wordt het zo'n 23 graden op de Waddeneilanden en 25 tot 28 graden in de rest van het land. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm met een graad of 20 halverwege de avond. Ook komende nacht blijft het droog en klaart het overal op bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen krijgen we een tropisch warme dag met 28 graden in het noordwesten tot boven de 30 graden in het zuiden en oosten van het land. De zon schijnt volop bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Regen valt er niet, ondanks de op sommige plaatsen toenemende bewolking. Maandag kan er her en der een buitje vallen en wordt het door een matige noordwestenwind wel koeler. Maar na woensdag krijgen we in het zuidoosten weer temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid nog steeds niet helemaal uit. Het blussen gaat nog door. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert en de Maastunnel werd in beide richtingen afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Er raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogota plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft en moet voldoende tijd hebben om te herstellen voordat het stormseizoen begint. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. En dit was het radionieuws.
0: Dit is

0: 1994, Joe Cocker en Summer in the City. Ja, als je naar buiten kijkt, schijnt het zonnetje al. Heerlijk hoor, echt wel.
1: Dit is Connect met Michel.
0: Ja, een hele goede morgen. Dit is de ochtend van Connect op deze zaterdag. Oh, oh, oh, en het belooft weer zo'n heerlijke zonnige dag te worden. Met een heleboel lekkere muziek tot aan 10 uur bij je. Met onder andere David Guetta, Peter Tosh en ook nog Mick Jagger. Is dit David Guetta samen met Bibi Rexha. I'm good, blue body, ba da da. Ja, die zit erin. Absoluut. Welkom in jouw weekend. Dit is de ochtend van Connect. Ik wens jou een hele goede morgen.

Snoop Dogg, Wiz Khalifa en Bruno Mars. Young, Wild and Free. Ja, dat zijn wij zeker hier bij Connect. En dit, oh, dit was toch wel een gigantische zomerrit in 1992. Ace of Base uit Zweden. Je hoort het nu hier.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag.
3: Overal thuis.

Mick Jagger samen met Peter Tosh in Don't Look Back. Nee, je moet zeker niet terugkijken, altijd vooruitkijken. Bij afvalverwerker aan de Roelofhoevenweg in Duiven heeft in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw brand gewoed. Het gaat inmiddels om de 7e brand in een korte tijd op dat terrein. Rond 13:50 kwam de melding binnen dat een stapel afval tegen een bedrijfspand in brand zou staan. Omdat het vuur direct naast het pand lag, schaalde de brandweer op naar middelbrand. 2 tankauto's spuiten en een waterwagen rukte uit. Het vuur was uiteindelijk snel onder controle en volgens de eerste inschatting was een batterij in het afval de vermoedelijke oorzaak. Dus geen batterijen meer in het afval gooien. Zullen we eens even gaan kijken wat het weer gaat doen vandaag? Nou, eens even kijken, het weer. Waar ben jij gebleven? Weer. Hier is het weer. Na een koude nacht, ja, wordt het vandaag toch weer een zonoververgrote dag. Vandaag wordt het ruim 25 graden en op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat het op beide dagen weinig wind. En als er al een beetje wind staat, komt hij uit de westelijke richting. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets frisser. Ook niet verkeerd. En vanaf woensdag staan een paar zeer warme dagen op ons te wachten met een maxima boven de 30 graden. Over het algemeen is er weinig wind. Dit Devin de Gras en Chariot, je hoort het nu hier in de ochtend van Connect.

0: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid, die gisteravond begon, inmiddels onder controle. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dat is Michael, samen met ODB en Maya. Je hoort het hier in de ochtend van Connect. En de lekkerste muziek hoor je hier, maar ook de grootste hits. Is dit Jam en Soleil. Een lekkere zomerhit.

was 1987. En het kwam einde van dat jaar. Kwam dit binnen in de Vaderlandse hitparades. Say You Will. Voorne hoorde je hier in de ochtend van Connect. En we gaan eens even kijken wat er zoal gebeurde afgelopen nacht. Want een fietser is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar gewond geraakt naar een val op de brugweg in Westervoort. Het slachtoffer fietste rond 12:30 met een groep richting Westervoort en raakte een stoeprand en kwam hard ten val. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. En na behandeling ter plaatse is de man of vrouw via het Gelredome naar het traumaheli gebracht, waar een medisch team wachtte en is het slachtoffer overgebracht naar het Radboud ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Van onze kant uit wensen wij het slachtoffer heel veel beterschap. Is dit Eentje uit de Doos van Tante Toos uit 1977. Chicago. Baby, what a big surprise. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Goedemorgen. Bye.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect. Je luistert naar Connect.

Beyoncé, Him for the Weekend. Je hoorde het hier. In de ochtend van Connect. Het programma wat, ja, waar je mee wakker wordt. En op dit moment is het eigenlijk nog licht als je wakker wordt. Maar er komt een moment dat het ook weer donker is. En dan hoef jij niet bang te zijn. Nee, dan sta je zeker ook op met ons. In de ochtend van Connect. Don't be afraid of the dark. De Robert Cray Band uit 1988.

1988, Robert Cray, band And Don't Be Afraid of the Dark. Het zit erop het eerste uurtje. Jawel, ga je achterlaten met Accent en Kylie. Dit was een zomerrit in 2005. Straks na de klok van 9 uur zijn we terug met nog een heel uur lekkere muziek. En we beginnen met In Excess en Need You Tonight.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert. De Maastunnel werd afgesloten, maar is sinds vanmorgen weer open. En daar raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens Code Rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op. En de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. En dit was het radionieuws.
0: Dit is

En wie zijn wij? Dit is Connect. Ah, oh, zeker. Dit is Connect. En dit... Dit is Harry Styles. En Taste Back. Je wordt het nu hier bij Connect. En als je live meekijkt, dan zie je dat mijn co-presentator er ook is. Ja, Rafael. We gaan straks nog even met hem even kijken naar het voetbal van de afgelopen gisteravond. Er zijn 2 wedstrijden gespeeld en daar heeft hij zijn eigen analyse over op. Maar nu is Harry Styles op jouw radio. Dit is...

was samen met onze grote vriend Flo Rida en Troublemaker. Ja, als we een probleem maken, ben ik ook niet. Nee, het valt best wel mee. Zijn dit uit 1997, de Bee Gees en The Lone. Ja, ondertussen is hij alleen, want zijn broers zijn helaas al overleden.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de

McQueen, Clark en Hillman. And Don't You Ride Her Off Like That. Op een kruising op de Pieter Kallandweg en de Driepoortenweg in Arnhem botsten vrijdagmiddag drie auto's tegen elkaar. En dat ging met een aardige klap. Alle drie de auto's raakten tot los en de oorzaak van het ongeval is onbekend. In het voertuig zaten meerdere inzittenden. Eén persoon is ter plaatse door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Ja, het ongeval, zoals ik al zei. Alle drie de auto's raakten dus zwaar beschadigd en werden door een bergingsbedrijf afgesleept. Dan gaan we eens even kijken naar het weer. Even kijken. Dit weekend verloopt zonnig en warm. En vandaag wordt het ruim 25 graden. En op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat op beide dagen weinig wind uit de westelijke richting. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets frisser. Maar vanaf woensdag staat ons een paar zeer warme dagen te wachten. Boven de 30 graden. Over het algemeen is er weinig wind. Is dit direct? And times are changing?

Lekker, een never-ending midnight sun, Zara Larsson, je hoorde het hier in de ochtend van Connect. En als jij door de polders van Westervoort loopt en je denkt in één keer, hey, staan hier nou bussen? Ja, dat zijn de nieuwe bussen van de firma Reis. Die staan daar omdat er in Nijmegen nog geen plek hebben om die bussen op te vangen. Dus hebben ze die tijdelijk in de polder van Westervoort geparkeerd. Is dit Suzanne Vega en Luca hier bij Connect?

0: is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïense drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het wordt een droog en zonnig zomerweekend met vandaag temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden. Vanmiddag is er wel her en der wat sluierbewolking en staat er een zwakke oostelijke wind. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm met een graad of 20 halverwege de avond. En komende nacht klaart het overal op bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen, zondag, krijgen we een tropisch warme dag met 28 graden in het noordwesten tot boven de 30 graden in het zuiden en oosten van het land. De zon schijnt volop bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Regen valt er niet, ondanks de op sommige plaatsen toenemende bewolking. Komende week zien we op maandag en vooral op dinsdag tijdelijk wat minder warm weer, met dinsdag maximaal rond de 25 graden. Maar richting het einde van de week lopen de temperaturen in een groot deel van het land weer snel op naar tropische waarden. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

was 1998. En Jennifer Page had daar één hitje. Crush. En je won het hier in de ochtend van Connect. Is dit Marshmallow samen met Kelsey Ball. Another drink? Heerlijk, nog een bakje koffie.

Radio en Breakfast in America. Door een rode kaart van doelman Conor van der Berg verspeelde Vitesse gisteren de overwinning tegen RKC. In de 83e minuut wilde de doelman bij een 1-0 voorsprong het spel hervatten. Een tegenstander probeerde hem daarbij te hinderen en te verloor van der Berg zijn zelfbeheersing. Een rode kaart was het gevolg. Uit de strafschop werd het 1-1 tegen RKC. Het was oliedom van me. Is dit...

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.
2: Connect. Met Connect ben je overal thuis.

wat dingen onder de zon. Ja, heerlijk. Genieten. Dat is iets wat ik ga doen. Straks om 5 uur ben ik terug voor de ballentent. Ik laat je achter met Erasure en Sometimes. En ook nog Pink, Don't Let Me Get Me. Heel veel succes zo direct met... staat hier nou afslag 2.4? Nee. Alles mag en niets moet. Dat gaan we doen. Ik zeg tot straks.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot

0: Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leegraken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de N310 Arnhem-Elburg is het extra druk tussen Schaarsbergen en Otterlo. Daar 20 minuten vertraging en dat komt door de afsluiting van de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lucy. Bruce Springsteen. Born to Run. Ja. Ach ja. Born to Run, 1975. Het is het titelnummer van de doorbraak van het derde album van Bruce Springsteen. Hij schreef het lied in een kleine slaapkamer in New Jersey.
1: Dit is Connect. Alles mag, niets moet.
0: Ja, de nummer gaat over weggaan uit een benauwd stadje, jeugdige dromen en vrijheid vinden op de snelweg. Ben jij weer op de hoogte? Hey, van harte welkom. Alles mag, niets moet. Theo van Kempen, die geniet van zijn weldeverdiende vakantie. Nou goed, dan lopen de winningen misschien ook over uit, hè. Gaan we ons niet over uitwijden. Hey, doen we niet. Ja, zoals gezegd, Peter van Hal. Dus bij je tot 12 uur. Alles mag, niets moet.
1: Dit is Connect met Peter.
2: Dit

0: Hey ho! Je hoorde de Lumineers met daarvoor nog Everything But The Girl en Missing. Op de brugweg in Westervoort is in de nacht van vrijdag op zaterdag een fietser zwaar gewond geraakt na een val. Rond 12:30 s'nachts kwam de melding van het incident binnen. Een groep fietsers fietste in de richting van Westervoort toen één van hen de stoeprand raakte, hard ten val kwam en zwaar gewond raakte. Na de eerste behandeling reden de ambulances naar het Gelredome in Arnhem, waar de traumaheli klaar stond. Het slachtoffer is overgebracht naar het Radboud UMC in Nijmegen. Cindy staat voor ons klaar.
1: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
2: De grootste zomerhit aller tijden. Je hoort ze hier bij Connect.

Heerlijk is dit. Een beetje het zondagochtendgevoel, maar dan op je zaterdag. Billy Joel, she's always a woman to me. Ja, het gaat niet zo best met hem. Dat wil zeggen, ja, hij heeft een hersenaandoening, is vorig jaar bij hem geconstateerd. Maar ondanks dat stond hij spontaan weer op het podium, niet zo heel lang geleden. Nou, daar zijn we blij mee. Onderweg muziek van Teddy Swims, Break Up in Reverse, maar is het hier Razorlight, America.

het gaat van links naar rechts, van voor naar achter. Zo zitten we nog bij Razorlight, America. Zo zijn we aangeland bij Teddy Swims, Breakup in Reverse. Overigens, als jij wilt bemoeien met de programmering, dat wil zeggen de plaatjes die voorbij gaan komen, dan kan dat. Je kunt daarvoor appen 0316 6x3. Dan gaan we ons best voor je doen. Onderweg nog leuke muziek van Dusty Springfield. The Pet Shop Boys gaat aan je voorbij komen. In private. Maar eerst is hier ABC, Poison Arrow.

0: meer. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïense drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens een file van 2 kilometer en de vertraging is daar een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep 20 minuten oponthoud door een aanrijding. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

klassiekers uit je speakers. Ja. En dat zijn er nog iconen bij elkaar. Dusty Springfield, The Pet Shop Boys, In Private. Op de kruising van de P. Callandsweg met de Drie Poortenweg in Arnhem is vrijdagmiddag een verkeersongeluk plaatsgevonden, waarbij 3 personenauto's betrokken waren. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In de voertuigen zaten meerdere inzittenden. 1 persoon is ter plaatse door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Na het ongeval kwamen de 3 auto's op de kruising tot stilstand en dat zorgde voor veel verkeershinder. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om beschadigde voertuigen af te slepen. En tot zover dit bericht. Dan gaan we gewoon lekker door met nieuwe muziek. Zeker, gloednieuw. Hier is Rondé.

lied is een metaforische terugblik op het verlies van de onschuld in de Amerikaanse samenleving, getriggerd door de tragische vliegtuigcrash op 3 februari 1959... waarbij Buddy Holly, Ritchie Valens en The Big Bopper omkwamen. Bekend als The Day The Music Died. Nou, we hebben deze week ook een vervelende week achter de rug. Er zijn ons 3 grootheden op entertainmentgebied ontvallen. Te weten Tony Scott, Journey Kaagman en Peter Faber. Zo gaat het. Heel triest. Dire Straits, Disconnect, The Walk of Life, nu.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
2: Luister Connect. Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

Hardwell, Call Me a Spaceman. En als je denkt, ja, het is recent. Nee, absoluut niet. We gaan hiervoor terug naar het jaar 2012. Het is maar even dat je het weet. Brengt de tijd op 9 minuten voor 11. Dat wil zeggen, deel 1 zit erop. En waar een deel 1 is, is natuurlijk ook een deel 2. En dat hoor je straks na de boodschappen en het nieuws.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. De politie hield in totaal 5 mensen aan, ook uit Italië, Colombia en Albanië. In de villa lagen pakketten cocaïne, contant geld, dure horloges en wapens. De villa blijkt gelinkt te zijn aan een bekende uit de Italiaanse onderwereld. Volgens Italiaanse kranten zitten de verdachten nu in de gevangenis en wordt het lab verder onderzocht. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leegraken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen is de vertraging nu 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens ook 10 minuten oponthoud. De andere kant op tussen Westervoort en Knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB.

0: laat die regen maar komen. Shine hebben we genoeg gehad de afgelopen tijd. Regen, daar ontbreekt het nog een beetje. Hoef je niet te vertellen hoe droog alles is. Je weet het. 5-star, zoals gezegd, Rain or Shine. Het was een Britse pop- en R&B groep uit de jaren 80, gevormd door 5 getalenteerde broers en zussen. De zussen Pearson.
1: Dit is Connect. Alles mag, niets moet.
0: Ja, en broers natuurlijk, hè. En dat alles onder strenge leiding van hun vader Buster. En ze scoorden wereldwijd hits met glimmende danspop. Braken ze records als jonge megasterren. Ze stonden bekend als het Britse antwoord op de Jacksons, gekenmerkt door strakke choreografieën en hippe kleding. Grote hits tussen 1985 en 88, zoals All Fall Down, System Addict en dit leuke Rain or Shine. Hey, van harte welkom terug. Alles mag, niets moet op Connect. Nog bij je tot 12 uur. We hebben nog een uurtje te gaan. We gaan ons best doen om dat voor je te vullen. Met nu muziek van Yves Berendsen.
1: Dit is Connect met Peter.
2: Dit

Snap, Rhythm is a Dancer. Daarvoor nog muziek van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Nou, kan je vertellen, het is tijd om even te vertellen wat het weer vandaag gaat doen. Dit weekend verloopt zonnig en warm. Vandaag wordt het al ruim 25 graden. Op zondag kan het lokaal tropisch warm worden. Hierbij staat op beide dagen weinig wind uit een westelijke richting. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets frisser. Maar vanaf woensdag staat ons een paar zeer warme dagen op ons te wachten. Met maxima tot boven de 30 graden. Over het algemeen is er weinig wind. Op dit moment, de temperatuur hier bij de studio is zo'n 22 graden. En daar gaan dus nog een paar graden bij opkomen vandaag.

ben je op dit moment mee bezig, toch? Doobie Brothers, Listen to the Music. Niet zo lang geleden stonden ze nog in het Gelredome samen met de Eagles. Ah, niet zo lang. Volgens mij is dat alweer een paar jaar geleden. Wat vliegt de tijd. Daarvoor nog muziek van Baby Rexha featuring Florida. Je hoorde Meant to Be. Vitesse heeft op een onnodige manier haar eerste overwinning uit handen gegeven. Een artikel hierover vind je terug op onze website. Lees het nou. Anouk, nu hier is Girl.

Heerlijk, country. Stella Lefty, echte naam is Stella Lefkowski. Is geboren op 13 augustus 2002. Het is een Amerikaanse singer-songwriter die in 2026 doorbrak met haar virale country, pop en indie volkachtige hit Boston. En die hoorde je zojuist aan je voorbij komen. Overigens, het verhaal van deze artiest is een beetje hetzelfde als de verhalen van alle andere artiesten van deze tijd. Ze brak door via social media. Ja, wie niet tegenwoordig, hè? De dijk in ieder geval niet. Zij komen gewoon binnen zonder te kloppen.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het wordt een droog en zonnig zomerweekend met vandaag temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden. Vanmiddag is er wel her en der wat sluierbewolking en staat er een zwakke oostelijke wind. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm met een graad of 20 halverwege de avond. En komende nacht klaart het overal op bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen, zondag, krijgen we een tropisch warme dag.

Rod Stewart, Tina Turner, It Takes Two. Ja, van die twee is er nog maar eentje over, dat weten we allemaal. Rod Stewart, op dit moment staat hij nog vitaal en energiek op het podium. En dat was in de maand juni wel anders. Toen kampte hij met een luchtweginfectie, een acute luchtweginfectie, keelontsteking. Moest hij zijn concerten afzeggen, hing aan het zuurstof. Allemaal van dat soort dingen, is allemaal niet zo leuk. Maar inmiddels staat hij dus weer gewoon energiek, vol levenslust op het podium. En dat op zijn 81ste, niet te geloven. Now Horan, here is Dinner Party op Connect.

Heerlijke klassiekers op je radio. Waarom ook niet? En ben je gek op dit soort muziek? Luister dan ook eens naar Connect Classics. Dat vind je op DAB Plus 7B. Of je kijkt gewoon even op onze website. Daar vind je een luisterlinkje. En dan gaat het helemaal goed komen. En als we dan toch bezig zijn met het promoten van onszelf, neem dan straks ook even een kijkje op Connect TV. Daar kun je straks Peter live zien. Waarom ook niet? Ik bedoel, zijn show is daar te zien van 12 tot 2. Dus maar even dat je het weet. En ook dat linkje vind je op onze website. Of je zet gewoon even je televisie aan. Je gaat naar je kabelprovider, wat je ook hebt. En dan vind je ons ook ongetwijfeld. Kenny Loggins, nu op Connect.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agenda.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

Boys of Summer, Don Henley. En die kennen we natuurlijk van de Eagles. Toch? En daarvoor nog muziek van Kenny Loggins, Footloose, op Connect. Alles mag, niks moet. Volgende week dan zijn we er weer. Want het programma zit er weer op. Ik bedoel, time flies when you're having fun. En we hebben een hoop lol gehad. Over fun gesproken. Tot slot muziek nog van Cyndi Lauper. Hier is Girls Just Want to Have Fun. Hey, tot volgende week.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

0: Rob Krabbendam met het radionieuws. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïnes diepe aanvallen op Russisch grondgebied. Dat doen ze met de FP-1 en FP-2 drones en Flamingo kruisraketten. Rusland leverde geen bewijs voor de aanval en Oekraïne heeft hem ook niet bevestigd. President Zelensky meldde op X wel andere aanvallen waarbij meerdere burgers werden gedood en gewond raakten. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio Gelderland staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen is de vertraging 20 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier. A12 Duitse grens richting Utrecht, voor Arnhem-Noord 10 minuten oponthoud. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Leusden en Nijkerk een kwartier. Dat is de nasleep van een ongeluk. De N310 Arnhem richting Elburg, tussen Afrit-Schaarsberg en Otterlo, is de extra reistijd een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Daft Punk op de radio. En one more time. Ik zeg een hele goede middag. Welkom bij de show. Het is zaterdagmiddag. Zon overgoten. En we zijn er weer bij op de radio, televisie, online. Natuurlijk met Weekend Live. En wat hebben we een leuke show vandaag. We krijgen namelijk een mis op bezoek. Ja, een bekende van de show. Wie dat is, blijf kijken. Blijf luisteren. Wordt een hele leuke show. Ze gaat alles vertellen hoe het er nu voor gaat. Ze hebben pas heel veel leuke dingen gedaan. Leuke verkiezingen gehouden. Dus dat wordt allemaal leuk vandaag. We gaan zo meteen bellen met sidekick-collega Tijn. Ja, die is nog op een vakantie. Hij is wel terug naar huis aan het rijden. Hoe het met hem is gegaan de afgelopen weken. Misschien wel ruzie met zijn papa en mama gehad. Nou, dat zou leuk zijn. Nou ja, daar gaan we zo meteen alles over horen. En om 12:15 gaan we met Arie bespreken over artiesten die ons zijn ontvallen afgelopen decennia. Wat vinden wij daarvan? En hoe kijken we daarop terug? Tot er veel meer in de show. Weekend Live staat bij je aan op Connect. Ik zeg een hele goede middag.
1: Would you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

volgens mij hebben we allemaal wel een hero, een held, volgens mij, toch? 2001 hoorde je Enrique Iglesias en Hero hier op de zaterdag. Goedemiddag, welkom bij de show Zollo Vergoten. Mocht je wat leuks willen horen in de show, laat het even weten. Via 03-16-6x3 app even naar de studio. Ja, het nieuws van vandaag. In Amsterdam is natuurlijk vandaag de allerlaatste dag van het grote internationale LHBTI-evenement, de World Pride. Er is een World Pride Mars van het Martin Luther King Park naar het Museumplein vandaag. Ja, en de wielrenster in de Tour de France, Femmes, rijden een heuvelrit van Sisteron naar Nice. Het rit heeft twee eerste beklimmingen van de vierde categorie en gaat in het tweede deel vooral bergafwaarts. Ja, goed nieuws voor alle fans van Ariana Grande. Wat is daarmee namelijk? Want haar achtste nieuwe album die gaat voor de vierde keer beland worden in de album top 100. Dus daar straks nog veel meer over. Ik zeg een goedemiddag, welkom bij de show. Dit is Connect.

0: Connect op de zaterdag, som jeur, en this is the moment. Nou ja, luister vriendjes van de show, dit is zeker het moment, want volgende week dan is hij weer terug. Tijn, goedemiddag, en je hangt aan de telefoon nog even.
1: Ja, goedemiddag Peter.
0: Ja, want je bent nog even lekker op vakantie.
1: Ja, nog wel ja.
0: Ja, waar zit je momenteel?
1: Ik zit op het moment in Denemarken, aan een soort van strand is het.
0: Oei, lekker.
1: Ja, heerlijk. En aan de overkant zie je, ja, het is hier niet echt een zee of zo, maar het zijn allemaal wat bredere rivieren / meren hier.
0: Oké. Hey, en wat ik mij afvroeg de afgelopen tijd eigenlijk, je bent nu 4 weken, bijna 5 weken met je ouders weg. Gaat dat allemaal goed?
1: Nou,
0: zijn er ook misschien een leuk verhaal over een strubbeling of zo?
1: Ik weet niet hoe jij mij voorstelt thuis, maar ik ben hartstikke aardig man.
0: Ja, is er echt? Ja, hier ben je niet altijd even aardig, dus vandaar.
1: Nee, het gaat allemaal goed, maar ik heb ook nu ook wel weer zin om naar huis te gaan.
0: Ja, toch wel, hè? Is dat niet heel lang om daar helemaal te verblijven?
1: Ja 4,5 week, of 5 weken is wel lang, ja. En 4,5 week vind ik al genoeg. Eigenlijk had ik vorige week al een beetje genoeg van. Maar goed,
0: Wow. Oké.
1: Nee, dat ligt niet aan hun, maar je zit gewoon 4 weken op elkaars lip en dan...
0: Is de koek een beetje op, zeg maar, toch? Lijkt mij dan,
1: juist,
0: hè?
1: Ja.
0: Hey, vorige week had je heel slecht weer in Noorwegen. Daarna nog wel mooi weer gehad, hoop ik?
1: Jawel. Met wat we hadden gehad is het beter. Toen zaten we in Bergen, geloof ik. En nu zitten we in Denemarken. En we zijn dus iets zuidelijker. En hier is het wel een aangename, ik denk zo'n 24 graden. Dus dat is lekker. Kort.
0: Ja, net zoals hier in Nederland, zeg maar, gewoon de aangenaam vertoeven. Alhoewel, morgen wordt het wel heel erg heet, hè?
1: Dat is mooi. En ik heb net ook even de korte broek aangetrokken, want het was wel heel warm. De wind is wel hard, vooral aan de kust. Dus dat maakt het wel wat kouder.
0: Ja, dat snap ik. Hey, volgende week ben je gelukkig hopelijk weer hier, of ga je nog een paar weken door met vakantie?
1: Ja, we staan het cijfer nog 3 weken achter. Nee, grap. volgende week ben ik weer present.
0: Nou, gezellig. Ik heb een hele leuke dame weer hier in de studio zitten. Je kent haar nog wel, hè? Naomi natuurlijk, hè?
1: Ach, wat leuk.
0: Ja, leuk, hè? Wil je er even de groeten doen? Misschien vind je dat fijn.
1: Hoe gaat het met haar?
0: Ja, gaat heel goed. Ze zit hier helemaal charmant weer voor de camera zometeen klaar. Dat iedereen kan zien dat ze weer aan het shine is natuurlijk. En ze gaat binnenkort met moeders ver weg, hè?
1: Heeft u iemand meegenomen? Of?
0: Ja, ze heeft een moeder meegenomen. Die is heel streng tegenwoordig. Want ja, Naomi zit onder bewind tegenwoordig bij moeders, hoor.
1: Dus zo is het afgelopen met die misverkiezing?
0: Ja, dat is volgens mij heel goed afgelopen. Maar goed, daar gaan we zo meteen alles over vragen. Dus dat gaat goed komen.
1: Ik ben benieuwd.
0: Hey, dankjewel dat je even weer je verhaal wilde doen. Volgende week wel op tijd in de studio, hè?
1: Ja, nou, dat moet jij zeggen.
0: Ja, ik ben altijd op tijd. Net 2 minuten scherp voor tijd. Dus ik ben altijd op tijd.
1: Ja, is goed.
0: Dankjewel, Tijn. Veel plezier nog en tot volgende week, hè?
1: Jo, goed.
0: Oké. Hoi, hoi.

0: Nou, en of die schijnt, die zon. Die is echt niet weg te denken meer uit Nederland. Hè. De komende dagen wordt het alleen maar nog warmer in Nederland. Bob Marley hoorde je en Sun is Shining op de zaterdag. Het is 1:04. En wat zo mooi is, normaal gesproken kun je altijd luisteren naar de radio. Maar nu kun je de radio ook horen, maar nu kun je de radio ook zien. Dat is leuk. Leuk voor al die kijkers thuis. En ja, een trouwe bezoekster, mag ik wel zeggen. Een trouwe fan een beetje misschien van het programma. Gewoon een leuke meid, leuke vriendin. Het is Naomi is in de studio. Naomi, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Wat leuk dat je er weer bent.
1: Ja, leuk dat ik er weer mag zijn.
0: En wat zie je er weer stralend uit.
1: Dank je, dank je. Ik doe mijn best.
0: Ja. Hey, hoe gaat het met je?
1: Het gaat ontzettend goed. Echt heel erg goed.
0: Ja, ja, ik ben ondertussen ook even aan het switchen. Want we hebben natuurlijk nieuwe camera's hier. En ik moet er ook altijd even aan wennen. Dat ik ook nog een beetje de techniek van moet doen. Dus dat is een beetje lastig.
1: Ik zeg maar even niks.
0: Nee. Hé, maar hoe gaat het met je? Want je straalt weer zoals altijd.
1: Ja, het gaat echt heel erg goed. Ik ben nog lekker op mijn roze wolk naar de finale aan het genieten.
0: Ja, want hoe was het?
1: Het was echt een geweldige avond. Ja. Echt ontzettend trots op alle meiden. Ze hebben echt zo staan stralen.
0: Maar neem ons eens even mee terug naar het moment, waar ben je geweest?
1: Nou ja, op 7 juni, dus dat is nu net iets meer als 2 maandjes geleden, zijn mijn queens gekroond. Ik ben namelijk de founder en oprichter van Miss Destiny Netherlands. En dat was de dag van de finale waarop 35 van mijn finalisten eigenlijk gingen strijden om de kroon. Maar voor hen was het veel meer dan alleen strijden. Het was echt een avond waarin ze zichzelf hebben gepresenteerd en genoten.
0: Ja, maar hoeveel meiden ging het ook alweer? Er waren heel veel, hè?
1: Ja, we zijn begonnen met 200 inschrijvingen. Nou ja, meer dan 200 zelfs. Dat hebben we uiteindelijk lopen inkorten tot 35 finalisten waarmee we de finale hebben gelopen.
0: Ja. En uiteindelijk was het een hele mooie dag.
1: Het was een prachtige dag. Het was in eerste instantie natuurlijk heel erg spannend 's middags, want laatste voorbereidingen, generale repetities.
0: En die voorbereidingen waren leuk, hè? Daar heb je toch over verteld hier toen?
1: Ja,
0: met heel veel leuke dames die je meegenomen had.
1: Ja, dat was echt een geweldig moment. En we hebben zitten lachen met elkaar. De spanningen merkte je op een gegeven moment gewoon niet meer. We hebben echt herinneringen daarin gemaakt. Ja, en toen moest ik helaas mijn meiden loslaten, want ik moest plaats nemen in de jury.
0: Ja.
1: En dat was toch wel even een moment dat ik dacht van, toen kreeg ik wel echt even een brok in mijn keel.
0: Ja, dat snap ik. Nu heb je het allemaal losgelaten en nu ga je zelf dus verder.
1: Ja, helaas moet ik het nu even loslaten.
0: Nou, als ik hoor wat je allemaal gaat doen, is dat ook heel positief.
1: Ja, dat zeer zeker.
0: Ja, toch?
1: Ik sta op het punt om zelf af te gaan reizen voor een internationale competitie.
0: Ah, wauw. En hoe gaan die voorbereidingen? Hoe voel je je daarbij?
1: Ik ben enorm enthousiast en ik heb echt een heel goed gevoel daarover. Deze verkiezing past perfect bij mijn visie en bij waar ik voor sta. Dus ik had geen betere verkiezing kunnen hebben om aan deel te nemen. En daardoor zijn de voorbereidingen natuurlijk ook gewoon nog leuker, omdat het perfect past.
0: En volgens mij ben je een jaar of 3 geleden voor het eerst hier binnengekomen, hè?
1: Ja, klopt. Kan
0: dat? Ja, hè? En toen was je echt een hele andere dame als nu.
1: Ja, toen was ik heel onzeker, teruggetrokken.
0: Ja, en als ik nu kijk hoe je er nu bij zit, zo zelfverzekerd, zo van dit ben ik. En ja, ik heb daar alle lof voor. En ik denk, hoe krijg je dat voor elkaar? Want dat gaat niet vanzelf, denk ik. Hè?
1: Nee, dat gaat zeker niet vanzelf. Gedurende de 3 jaar dat ik nu in de missenwereld zit, is dat echt gaandeweg is het ontstaan. En dat is ook het mooie aan misverkiezingen. Heel veel mensen zien eigenlijk alleen maar, zoals de meesten het noemen, een vleeskeuring.
0: Ja.
1: Maar dat is het echt al heel lang niet meer. Het draait echt om je persoonlijke groei. En vooral ook bij Miss Destiny richten wij ons echt op de persoonlijke groei. En ja, het helpen we van de meiden hun stem te vinden en de kracht daaruit te halen. En dat is het mooie aan misverkiezingen.
0: Ja, en uiteindelijk is het bij al die dames die jij de laatste keer hebt meegenomen ook volgens mij ook wel aardig gelukt. En er waren ook een aantal meiden bij die waren rustig, stil, verlegen. Durfden eigenlijk niet, maar gaandeweg
1: zijn ze enorm gegroeid.
0: Ja, leren ze ook meer van zichzelf houden misschien en ook meer doen ze meer en durven ze meer.
1: Ja, dat was ook echt het hele mooie aan het gehele traject. Ik heb ze natuurlijk zien binnenkomen. Tot aan het eind heb ik elke training alles met ze meegemaakt. En als ik dan zie hoe er eigenlijk alle meiden zo gegroeid zijn tot de vrouwen die ze vandaag zijn, dan kan ik niet anders dan trots op ze zijn.
0: Ja, mag je zeker trots op zijn.
1: Ben ik ook echt.
0: Ik ben trots op jou dat je hier bent. Ja, en waar jullie naartoe gaan zo meteen, het moeders. Hè.
1: Sidekick, ja,
0: support zit er altijd weer bij. Jullie gaan samen straks weg. Dus ik wil heel graag weten waar jullie heen gaan. En ja, of ik nog mee mag met het vliegtuig, want ik zou het geweldig vinden.
1: Nou, dat zullen we zo wel eens even bespreken.
0: Zometeen weer over Naomi hier op de radio. En ja, je verliefd zijn hoort er ook bij, denk ik. Ben je een beetje verliefd of niet?
1: Nee, op dit moment ben ik lekker aan het focussen op mijn eigen.
0: Heel verstandig. De mannen van Circus Kussens op de radio nu bij Connect. Dit is Verliefd.

0: is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïne's diepe aanvallen op Russisch grondgebied. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio Gelderland staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe is de vertraging een kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens een kwartier. A12 Duitse grens richting Utrecht voor Arnhem-Noord 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk ruim een half uur oponthoud. Op de N304 Ede richting Apeldoorn tussen Afrit Wekerom en Otterlo 20 minuten. De N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Alle nieuws van Shakira en Zoo hier op de radio. Het is jouw zaterdagmiddag bij Connect. Lekker dat je luistert. En Zoo, dat liedje Naomi, dat doet iets met jullie, hè?
1: Ja, zeker. Dat was een van onze finale nummers van Miss Destiny.
0: Ja, mooi nummer. Nieuwe plaat. Miss Destiny, wanneer was dat ook alweer?
1: 7 juni.
0: 7 juni. Hoe was de dag?
1: Fantastisch. Dat
0: fantastisch.
1: Is echt... Ik kan het niet anders beschrijven dan gewoon echt een droom die uitkwam.
0: Ja, dat heb je achter jullie gelaten. Ik ga ook even moeders introduceren. Moeders, een hele goede middag. Fijn dat je mee bent gekomen naar de studio. Oh, sorry,
2: ik
0: verkeerde. Ja, wat zeg
1: ik
0: je?
1: Ik zag het lampje.
2: Ja, dankjewel. Fijn dat je bij mag zijn.
0: Ja, zeker. Hey, is dat je voor het eerst dat je ook aan de microfoon wat kon vertellen? Want je houdt je veel op de achtergrond, hè?
2: Ja, klopt. Ik kom niet graag op de voorgrond.
0: Nee. Maar jullie gaan samen straks een hele mooie reis maken.
2: Ja.
0: Ik ga eerst Naomi even erover vragen. Want Naomi, waar gaan jullie naartoe?
1: Wij vertrekken over 12 dagen precies naar het prachtige Bali, Indonesië.
0: Oh, geweldig.
1: Zeker. Hey,
0: en hoe is dat tot stand gekomen? Want hoe kom jij zover dat jij daar naartoe mag?
1: Nou, tijdens het traject van Miss Destiny, toen ik eigenlijk alles nog aan het opzetten was, kreeg ik een bericht van Sapphire, de international director van Miss Interglobal. Zij heeft ook Miss Supraglobal, waar wij mee samenwerken. En zo is zij in contact met mij gekomen. En ze wilde mij heel graag als de Miss Interglobal Netherlands. Na heel veel gesprekken gevoerd te hebben, omdat ik gewoon echt mijn hele focus op Destiny wilde leggen en op mijn meiden daarvan. En uiteindelijk een heel goed gesprek met mijn finalisten heb ik besloten samen met Sapphire om toch dit hele mooie avontuur nog één keer aan te gaan als Miss zijnde. En ja... Zo is het begonnen.
0: Ja, jullie zijn er al heel lang mee bezig met die voorbereidingen. Nu gaan jullie over een aantal dagen. Wat doe jij eigenlijk precies helemaal nu? Wat is jouw rol?
2: Nou, op dit moment is mijn grootste rol nationaal kostuum maken. De jurken vermaken. Dus eigenlijk een beetje elke jurk krijgt een draai van Naomi erin. Wij vinden dat heel erg mooi eigenlijk. Ik zeg ook altijd, een jurk kan mooi zijn, maar jij moet de jurk dragen. Dan wordt die mooier.
0: Mm-hmm. Maar ze heeft ook vandaag een fantastische jurk aan.
2: Ja.
0: En hoe zit dat met... Hoe zeg je dat wat je op je hoofd hebt zitten dan? Hoe noem je dat?
1: Dat is mijn kroon.
0: Je kroon, oké.
1: Okay. Ja, dat is gewoon heel makkelijk hoor. We hebben daar geen fancy
0: woorden
1: voor.
0: Nee, ik zal misschien te denken... Misschien zit daar nog een bepaalde naam achter of zo, maar het is puur kroon.
1: Ja, dit is gewoon puur de kroon. Bij Destiny hebben wij wel een speciale kroon. Die is helemaal gemaakt door Barocco. En die heeft wel zijn eigen naam. Maar dat is natuurlijk weer heel anders. Dit is mijn Nederlandse kroon.
0: Ja. En moeders, hoe ben je dan eigenlijk met die kleding? Besteed je dat uit of zit je zelf aan die naaimachine?
2: Ik doe het allemaal zelf.
0: Ja, serieus?
2: Ik zit echt uren achter de naaimachine.
0: Neem echt waar?
2: Ja.
0: Wauw.
2: Ook heel veel hand natuurlijk, omdat er best wel veel stenen op zitten.
0: Ja. Maar hoeveel tijd gaat daarin zitten?
2: Ik denk dat ik nu op dit moment een kleine 30 uur erin heb zitten.
0: Zo?
2: Ja.
0: Ongelooflijk.
2: En dan moeten nog 2 kostuums klaargemaakt worden.
1: Er zit echt bloed, zweet en tranen van erin.
0: Ja, daar kan ik me best wel iets bij voorstellen, ja. Wat ongelooflijk. Ja. Hey, maar Naomi, jullie gaan dus straks weg naar het mooie. Is het een eiland eigenlijk?
1: Ja, klopt.
0: Ja, hè?
1: Bali is een prachtig eiland.
0: En hoe is het weer?
1: Het weer moet daar net zo lekker warm zijn als hier. Alleen natuurlijk is het daar net wat anders met de luchtvochtigheid.
0: Ja.
1: Maar... We gaan een prachtige temperatuur tegemoet.
0: Ja, en jullie gaan daar een dag of 10, 12 naartoe?
1: Klopt.
0: Ja?
1: In totaal zijn wij 13 dagen weg.
0: En hoeveel landen doen er mee?
1: We zitten ondertussen op bijna 40 landen die meedoen.
0: Wauw.
1: Dus we hebben een enorme grote pool met verschillende culturen, talen.
0: Ja. En nou zei je moeders net al... Ze staat op de eerste plaats volgens mij van voor het stemmen?
2: Ja, voor de public choice, ja. Dus een week geleden is de stemming opengegaan. Dan kon je natuurlijk op je favoriet stemmen. We weten altijd dat Nederland niet zo lekker loopt met stemmen. Hè.
0: Ik Hoe zeg komt
2: altijd,
0: dat?
2: Ik denk het financiële.
0: Okay.
2: Kijk, elke stem kost natuurlijk wel geld.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk wel bij de Nederlanders een beetje minder. Maar de support die Naomi kreeg en de stemmen die ze kreeg... Ja, wij zaten gewoon met vol verbazing te kijken. Een paar meiden hebben ook gewoon echt zoiets gehad van... ze blijven op één, ze moet op één.
0: Ja. Maar dat is gelukt, hè?
2: Ja, ze staat nog steeds op één met bijna 30.000 punten voor op haar nummer 2.
0: Ongelooflijk.
2: Ja.
0: Hoe krijg je het voor elkaar, denk ik dan?
2: Ik denk, als ik het heel eerlijk mag zeggen, door jezelf te blijven.
0: Dat is ook belangrijk, hè? Absoluut. Ja. Oké.
2: Okay. Naomi is gewoon haarzelf. Ze heeft de meiden in haar hart gesloten. Als ik al die meiden ook altijd zie met haar. En Naomi is gewoon Naomi.
0: Ja.
2: En of ze nou een kroon op hebben of niet, blijft hetzelfde.
0: En hoe trots ben je nu als moeder?
2: Want ik ben heel natuurlijk klein, maar ik ben denk 5 meter groot.
0: Ja, hè? Want je hebt erop gevoed en je hebt er zien groeien van een heel klein meisje naar dit niveau.
2: Ja, tuurlijk. Kijk, en laten we er geen gras over zetten. Naomi heeft natuurlijk ook best wel een zware tijd achter de rug, ook met de misverkiezingen. We hebben 2 kanten leren kennen. Daarom ook Miss Destiny opgezet. En als wij nu naar haar kijken, zien we een hele krachtige vrouw.
0: Ja, absoluut. Dat zie ik zelfs nog.
2: Ja, met een hart van goud, maar ook iedereen wil ze helpen. Nu nog dat de meiden haar moeten appen van Naomi, het is jouw tijd.
0: Ja.
2: Wij kunnen wachten.
0: Ja,
2: en nog is ze bezig op de achtergrond voor Miss Destiny.
0: Ja.
1: Ze hebben me gelukkig nog niet geblokkeerd, mijn winnaressen, tijdelijk. Want die vinden echt, Naomi, hoe lief het ook is dat je nu continu aan ons denkt. Het is nu even tijd om
0: jezelf voor jezelf, ja. En jullie gaan er straks naartoe vliegen. Koffers al gepakt of nog niet?
1: Nog niet, want natuurlijk omdat Mams nog bezig is met alle kostuums, kan ik hem nog niet in gaan pakken. Want dat is natuurlijk het zwaarste dat meegaat. Maar zodra die klaar zijn, ik verwacht volgende week wel de koffers al klaar te gaan zetten.
0: Ja, en dan gaan jullie die reis maken. Het is toch al heel lang vliegen, moeders, volgens mij, hè?
2: Pff, hou op.
0: Ja.
2: Ja.
0: Kun je die spanning aan, denk je?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee. Nee, het is, dat is het enige waar ik wel een beetje tegenop kijk natuurlijk. Weet je, je zit bijna 18 uur in een vliegtuig.
0: Ja.
2: Je gaat een tussenstop maken in een land die me helemaal niet bekend is. Dat ik denk van, oh mijn god, als dat me allemaal goed gaat.
0: Ja, vast wel.
2: Dus ja, weet je, maar ja, om deze kans nog 1 keer met Naomi te krijgen, welke moeder kan zeggen, ik ben met mijn dochter een reis aan het maken die,
0: ja, niemand eigenlijk.
1: En het mooie is, ze zal niet alleen meereizen als mijn moeder, wat natuurlijk al prachtig is, maar ze is nu ook mijn national director. Dat betekent dat zij eigenlijk momenteel mijn baas ook nog eens is.
0: Ja,
2: dat is wel lekker hoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe is dat om baas te zijn van je eigen dochter?
2: Dat is zo lekker.
0: Ja?
2: Nee.
0: Nee, maar dat is ook heel lastig, want je bent moeder, maar je bent daarnaast ook nog baas.
2: Ja, ik ben heel erg blij. Omdat
0: en jij
2: ik altijd
0: kunt volgens mij heel streng zijn.
1: Oh, dat zeker.
0: Ja, hè, dat heb ik wel een beetje door.
1: Streng,
0: ik ken je wel
1: maar
0: wat langer.
1: Rechtvaardig, dat wel.
0: Ja,
1: doet het allemaal met de goede bedoelingen voor mij.
0: Ja, ja, ja.
2: Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk een hele goede leermeester gehad. En dat is puur kijken hoe Naomi het heeft gedaan.
0: Ja.
2: En daar heb ik heel veel van geleerd. Alleen ja, nu krijgt ze natuurlijk het van mij op haar bordje gegooid. En kijk, er is nog 1 hele belangrijke persoon achter haar natuurlijk. En dat is de vader.
0: Ja.
2: En ja, samen proberen we haar gewoon klaar te stormen. En met nog heel veel hulp van de meiden. Rachel de catwalk. Weet je, het focus, daar is Naomi zo sterk in. Daar hoeft niemand haar te leren. Daar knalt ze iedereen mee omver. En ik weet gewoon, als zij straks dat podium daar betreedt, dan staat daar een gigantische trotse Nederlander.
0: Ja.
2: Die haar land vertegenwoordigt.
0: Jullie doen het eigenlijk met z'n drieën. Jullie zijn met z'n drieën het gezin. Dus jullie dragen je dochter eigenlijk mee naar dit avontuur.
1: Eerlijk gezegd zou ik het ook niet zonder mijn ouders hebben gekund.
0: Nee, dat snap ik. Nee, dat
1: buiten
0: snap ik.
1: Destiny om. Ze zijn wel echt degene die altijd voor de 100% achter me staan. Samen natuurlijk ook nog wel met mijn oma, maar voornamelijk met z'n drietjes. En ja, zonder hun had ik dit avontuur nooit aan durven gaan. Nooit aan kunnen gaan.
0: Nee.
1: En ja, met de meiden die ik nu ook nog eens heb vanuit Miss Destiny, ja, dat geeft mij vleugels.
0: Ja, ik denk dat je juist de support van je ouders nodig hebt. Zonder een support van je ouders kom je niet ver, hè?
1: Nee, zeker niet. En helaas zien we in de missenwereld toch echt wel een flink aantal meiden die helaas het support niet krijgen. Omdat er gewoon nog zo'n groot stigma om de misverkiezingen heen hangt. Maar dat scheelt, dan hebben ze altijd mams en mij. Wij zeggen ook altijd, wij zijn je persoonlijke cheerleaders. En dan maakt het niet uit of je bij Miss Destiny hoort of bij een andere verkiezing. Wij zullen altijd er zijn voor de mensen die het nodig hebben.
0: Ja, en botst dat nooit tussen jullie dan? Nooit geen ruzies?
2: Oh, jawel hoor.
0: Jawel, hè?
2: Ja, tuurlijk, maar dat kan ook. En
0: nee, dat
2: ook.
0: Kan niet anders. Maar dat mag ook, denk ik, hè? Positief, positief. Ruzie, zeg maar, om het daarna het beste eruit te halen.
2: Ja, wij zeggen altijd discussies.
0: Discussies,
1: we hebben gewoon in sommige dingen een andere visie. En dan moet dat af en toe heel even botsen. Dat hoort erbij. Maar aan het einde komen we altijd wel weer of op een middenweg of op een van onze wegen die Mams of ik had. En dan gaan we er gewoon weer net zo hard tegenaan.
0: Ik wens jullie heel veel plezier, denk ik. En vooral genieten is denk ik natuurlijk het punt. Jullie gaan. Waar kunnen wij jullie ergens online volgen? Want dat is ook wel heel belangrijk, denk ik. Hè? Dat we als kijker en als luisteraar jullie kunnen blijven volgen.
1: Dat lijkt me zeker leuk natuurlijk. Het gehele avontuur wordt buiten mijn eigen Instagram, Naom06. Wordt dat ook door Miss Interglobal Org, als een organisatie.
0: Oké, kijk.
1: Wordt het allemaal gedeeld. Er komen livestreams. Dus ja, ik zou zeker zeggen, ga ze volgen. Ga mij volgen en volg het prachtige avontuur van Miss Interglobal.
0: Moeders, ook heel veel plezier, succes, toi toi toi. En ja, zorg goed voor je dochter, hè?
2: En als je zondag 30 augustus wakker bent, om 11 uur, ga live kijken. Want dan zal ze het podium betreden.
0: Okay,
1: dan zal de finale plaats gaan vinden.
0: En hebben jullie goede hoop dat het gaat lukken allemaal?
2: Ja, ze is heel sterk. Maar nou ben ik heel cliché misschien, maar mij maakt het niet uit wat ze doet.
0: Nee, maar eigenlijk is ze al een winnaar, hè?
2: Ze is al een winnaar.
0: Ja.
1: Voor mij voelt het ook wel het feit, mijn advocacy is Unbroken Voices, daarin ik dus vrouwen leer om hun stem te gebruiken. En dat is eigenlijk nu de kers op de taart om dat internationaal te mogen doen. Ik ga alles geven wat ik in me heb. En ik heb er hele goede vertrouwen in om een mooi resultaat terug naar Nederland mee te mogen nemen. Maar uiteindelijk het feit dat ik daar sta, mijn stem mag gebruiken en hopelijk heel veel andere vrouwen mag gaan inspireren wereldwijd, dat is voor mij de winst al op zich.
0: Ja, ik wens jullie heel veel succes, veel plezier, ga genieten. En dat vliegen, moeders, dat valt volgens mij wel mee. Dat gaat helemaal goed komen. Oogjes dicht en als snaveltjes toe komt het vanzelf goed.
2: Heb je een paar pillen voor me dan?
0: Die heb ik al voor je. Dat gaat helemaal goed komen, ja. Een paar van die slaappillen, lekker rustig.
1: Oh ja, zeker. Hoezo? Gewoon eventjes een of andere moker meenemen, werkt ook.
0: Ja, dat werkt ook. Dames, heel veel succes. Toi. En kom natuurlijk vertellen als jullie terugkomen van het mooie avontuur.
1: Dat ga je zeker. Mijn plekje is al gereserveerd hier.
0: Hey, dankjewel. En tot snel.
1: Tot snel.
0: Doei.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

Marco Borsato. En ik leef niet meer voor jou. Zometeen deel 2 van de show. Dan gaan we door. Gaan we bellen met Arie. En dan gaan we het hebben over artiesten die zijn overleden. Ja, misschien wel minder leuk nieuws. Maar daar gaan we het zometeen over hebben. Dus hou je radio en televisie bij Connect Weekend Live. Dit is René. High time. Hier ben. Tot zo.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. De politie houdt deze week in heel Europa extra snelheidscontroles vanwege een grootschalige flitsmarathon. Bij een van die controles werd deze automobilist betrapt. Die is voorlopig zowel zijn rijbewijs als zijn auto kwijt. Volgens de politie vroeg hij nog of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Die krijgt hij nu van de officier van justitie. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio Gelderland staan de langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Stroe een kwartier oponthoud. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. 10 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht, ook knooppunt Grijshoord, 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk, een kwartier. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

oud, het wel lang geleden. Stevie Wonder op de radio en Part-Time Love voor op de zaterdagmiddag. Het is 1:05. Een hele goede middag, deel 2 van de show. Ja, zometeen maar eens even gaan bellen met Arie Storm. En we gaan het hebben over mensen die zijn overleden in de muziek. En misschien hebben we dan nog wel een bepaald gevoel bij. Zometeen daar meer over. En ik had het je straks al beloofd. Ariana Grande namelijk is deze week met haar nieuwe album Petal voor de 4e keer op de eerste plaats beland in die album Top 100. Amerikaanse zangeres behaalde de koppositie nadat ze eerder deze week had aangekondigd tijdelijk uit de publiciteit te stappen. Ja, Grande stoot Olivia Rodrigo van de troon. Rodrigo staat met haar album You Seem Pretty, Set for a Girl, So in Love nu op de 2e plaats. Ja, Grande deelde zondag dat ze haar huidige Eternal Sunshine Tour voorlopig uit de schijnwerpers stapt. Het album Petal was toen net uitgekomen en volgens de verklaring is de eindeloze voortdurende publieke kritiek de aanleiding voor een welverdiende pauze. Mocht je de plaat nog niet hebben gehoord, je gaat hem nu horen op de radio. De allernieuwste van Ariana Grande in de show hier op de zaterdag. Dit is Petal bij Connect.

Connect op de zaterdag. Ariane Grande. Ja, mocht je nog de komende dagen een beetje gaan reizen en op vakantie gaan, als gevolg van de droogte namelijk, is het de zondagse rijverbod voor vrachtwagens in een deel van Duitsland opgeschort. Omdat er steeds minder vervoerd kan worden over water, zoals de Rijn, ligt allemaal nogal laag. Het regent helemaal niet. Dus worden extra ritten op zondag toegestaan, want dan moet toch materiaal en zo van A naar B worden gebracht. Goederen, die moeten van A naar B. Maar als je niet over water kunt, dan maar over land. Onder meer in de deelstaten Neder-Saxen en Noord-Rijn-Westfalen, die grens aan Nederland, mogen vrachtwagens morgen dus gewoon de weg op. Hou het een beetje in de gaten. Morgen kan het dus extreem druk zijn op de wegen in het Duitsland. Dus als je op vakantie gaat, hou daar een beetje rekening mee. En mocht je op vakantie gaan, natuurlijk bon voyage. Dit is show Waddy Daddy, aangevraagd door Bart, dankjewel. Under the Moon of Love, hierbij Connect op de zaterdag.

0: Lekker terug in de tijd bij Show Waddy. Daddy Waddy. Show Waddy Waddy is het eigenlijk. Ja, en dan de Moon of Love op de zaterdag vandaag. Een hele goede middag. Welkom bij de show. Ja, vandaag hoge temperaturen. Hoe zit jij erbij, Ari?
1: Ik zit er cool bij, Peter.
0: Cool bij. Heb je airco thuis? Nee, toch?
1: Nee, maar je kunt ook op een natuurlijke wijze het toch cool houden.
0: Hoe doe je dat dan? Geef eens een tipje van de sluier voor degenen die het heel warm hebben nu.
1: Nou, dicht wanneer het moet en open wanneer het kan.
0: Op die fiets, ja, oké. Okay, ja. En ja. Dus een graadje of 22 bij jou in huis nu?
1: Zoiets zal het zijn. Okay. En bij jou?
0: We hebben de airco aan, ik heb geen idee. Een graadje of 20, 21 denk ik.
1: Oh, nou, zo zie je het. Ja. Het kan ook zonder dus.
0: Hey Ari, welkom in de show. Goedemiddag. Vaste item altijd in de show voor degenen die voor het eerst aan het kijken zijn. Hallo allemaal thuis. Vandaag wil je het over iets bijzonders gaan hebben eigenlijk, hè? Nou ja, bijzonder. Dat hoort bijzonder. Bij het leven.
1: Het hoort bij het leven. Ja. Het doodgaan.
0: Ja, zwaar beladen hoor.
1: Ja,
0: natuurlijk. Zo mooi weer, wil jij het hebben over doodgaan?
1: Ja.
0: Ja, je verslukt. Je gaat toch niet dood, hè? Hallo?
1: Nou, dat is één zekerheid. We gaan allemaal dood. Maar even serieus. Johnny Kaagman van de week.
0: Ja.
1: 79. Nou, dat is op zich een respectabele leeftijd natuurlijk.
0: Ja.
1: Overleden. Ja, en dat is toch voor mijn generatie was dat toch... Ja, toch wel een beroemde popster.
0: Ja, luister dan, even naar een liedje waar ze ooit in meedeed.
1: Ja?
0: Ik heb het al natuurlijk over Earth and Fire. Daar zat ze natuurlijk in. 79 jaar geworden. Leed aan Alzheimer, heb ik begrepen.
1: Ja, eerlijk gezegd weet ik daar verder niet meer van af. Want dan laat ik het even bij.
0: Ja.
1: Maar ja,
0: leed de laatste jaren teruggetrokken bestaan. Maar ze deed altijd mee al in Idols en in de jury. En daar was ze wel een pittige tante af en toe, hè?
1: Ja, en ik denk dat jij haar daar meer van kent dan natuurlijk. Hè? Want jij bent toch van een beetje een andere generatie.
0: Ja.
1: En het is een pittige tante, maar mooie juryoordelen had ze. En ze had altijd ook ingezet voor de belangen van de Nederlandse artiesten. Dus dat is ook heel waardevol geweest. Ja, en dan van de week ook nog eens een keertje Peter Faber, ook overleden.
0: Oh ja, ik heb dat niet eens meegekregen, joh.
1: Ja.
0: Peter Faber, die speelde altijd heel veel films, hè?
1: Ja, echt een filmacteur.
0: Ja.
1: Een jongen gewoon van de straat, het Amsterdam-Noord.
0: Ja.
1: Die altijd maar kreeg te horen van je kunt niks, je bent niks.
0: Nee, maar hij heeft het al geflikt, hè? Heel veel dingen gedaan. Heel veel Nederlandse films gespeeld.
1: Ja, en ook ingezet, omdat hij zo was opgevoed onder het motto van je kunt niks, je bent niks, je stelt niks voor. Dat was zijn vader die had dat motto in het leven. Nou, daar word je niet vrolijk van als jongen natuurlijk. Maar die Peter Faber heeft dat opgepakt en die heeft zich heel erg ingezet voor de jeugd, vooral voor Amsterdam-Noord, heb ik begrepen. En dan onder het motto je bent iets en je kunt iets. Nou, dat vind ik een positieve instelling. Maar ja, toch Peter. Zo gaan er een heleboel bekende namen.
0: Ja, zeker. En hoe ouder we worden, hoe meer de mensen er omvallen natuurlijk. En als ze een respectabele leeftijd hebben gehaald, dan is dat allemaal niet zo erg. Maar als je te jong overlijdt, zoals Whitney Houston, Michael Jackson, ik noem haar, dan is dat toch wel wat anders. Hè? Elvis Presley ooit heel vroeg overleden. Ik heb dan wel eens af en toe de vraag, hoe zou het zijn geweest als die mensen nog geleefd hadden? Hoe zou dat met de muziek zijn gegaan? Ik vraag me dat wel eens af.
1: Ja, dat kun je afvragen, maar daar zul je nooit antwoord op krijgen.
0: Nee, dat klopt.
1: Natuurlijk.
0: Maar ik was wel nieuwsgierig geweest. Hoe was Elvis geweest nog in deze tijd? Hè? Nu was hij misschien heel oud geweest, maar hoeveel mooie platen had hij nog uitgebracht?
1: Ja. En ik moet dan denken, bijvoorbeeld, heb je wel eens gehoord van de 27 Itch?
0: Nee, zeg het eens. Ik heb geen idee wat het over gaat.
1: Nee, Janis Joplin, Jimi Hendrix en Amy Winehouse.
0: Ja.
1: En zo zijn er heel veel die met 27 zijn overleden.
0: Klopt.
1: En dat schoot me gisteravond er binnen. Dan denk ik van, ik ben eens even gaan googlen. En dan zie je al die namen dan voorbij komen. Ja, en dan is het toch wel vaak, bij die leeftijd natuurlijk, een beetje ruig leven, hè?
0: Ja, nou ja, ik denk wel vaak als je artiest bent of in de muziek zit of wat dan ook, dat de roem en alle stress die erop afkomt, dat wel parten met je kan spelen.
1: Ja, dan kun je maar beter een beetje zoals jij, een beetje leuke plaatjes draaien en aan elkaar praten.
0: Ja.
1: En in dit geval met mij een paar minuten in de week.
0: Even lekker praten over leuke en minder leuke dingen in dit geval.
1: Ja. Dus het motto blijft, en dan laten we daarmee eindigen, laten we vooral het leven vieren.
0: Ja, dat is sowieso belangrijk. Ga je het weekend nog een beetje vieren of niet?
1: Dan, als ik dan begin te vertellen, dan begin jij toch meteen weer eroverheen te praten.
0: Nee, vandaag niet. Ik laat het even een paar seconden aan jou. Wat ga je vandaag doen, Ari?
1: Nou, weet je...
0: Ik hoor het al, dat wordt helemaal niks wat jij gaat doen. Nee, het is gewoon even saai als altijd, hè?
1: Peter, wil je volgende week weer gezellig met me babbelen?
0: Altijd.
1: Ja, dan laat ik daar maar even bij laten.
0: Oké. Nou, we willen ook helemaal niet weten wat je in de slaapkamer gaat doen. Ik snap dat best, Arie. Je hoeft je ook niet hardop te vertellen op de radio tv.
1: Zo weet je dat ik in de slaapkamer zit.
0: Ja, geen idee. Zo'n visueel beeld. Dankjewel, tot volgende week. Bye bye.
1: Zeker.

Lekker zegt, alle nieuws van Donny en Robert van Hebert en Fisherman's Friend. Ja, dat is zo'n dingetje waar je dan op kunt eten, die je dan lekker in je keel helemaal het zijne kunt maken. En dat je dan niet meer hoeft te hoesten en zo. Ja, dat is het een beetje. En jouw zaterdagmiddag bij de show, het is 2:05. Eens even kijken naar het allerlaatste nieuws uit de regio. Want op de kruising van de P. Kallandweg met de Driepoortenweg in Arnhem, daar heeft vrijdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij 3 personenauto's waren betrokken. Kort na 4:15 kwamen de meldingen van het ongeval binnen, waar de politie en de ambulancediensten werden gealarmeerd. Door nog onbekende oorzaak kwamen de 3 auto's met elkaar in botsing. In de voertuigen zaten meerdere inzittenden. 1 persoon werd ter plaatse door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. En bij de afvalverwerker Prezero aan de Roelofhoevenweg in Duiven, daar heeft in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw brand gewoed. Het is de 7e brand op het terrein in korte tijd. Rond 2:50 bleek een stapel afval tegen een bedrijfspand in brand te staan. Omdat het vuur zich direct naast het pand bevond, schaalde de brand weer op naar middelbrand. De brand was gelukkig snel onder controle. En op de brugweg in Westervoort is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 12:30 een fietser zwaar gewond geraakt naar een val. Het slachtoffer raakte tijdens een fietstocht met een groep de stoeprand en kwam hard ten val. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. En je weet het, al het laatste nieuws lees je ook terug op onze website rtvconnect.nl. En je hoort ook op de radio en op tv die groot zit alle tijden. Knijters op de radio. Zojuist een berichtje binnen van, eens even kijken, Johan, dankjewel. Peter, zou je alsjeblieft iets willen draaien van Whitney Houston? Ja, jullie hadden het over artiesten die zijn overleden. Whitney Houston is ons lange tijd geleden overvallen. En ik was altijd zo fan van haar. Nou Johan, we gaan Whitney Houston voor je draaien op de radio. I wanna dance with somebody. Die hoor je nu bij Connect.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Stroe is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst. 10 minuten oponthoud, er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dat was altijd een mooie tijd, hè, in de jaren 90. De Spice Girls. En je zag hem al eventjes met een aanstekertje zo van... Oh, wat was dat een leuke tijd, hè, de jaren 90.
1: Ik kan het wel even herhalen, hoor. Kijk,
0: ja, geweldig.
1: Zie je mooi, hè? Ja, ja.
0: Too much. De Spice Girls bij Connect op de zaterdag. Aangeschoven is Laurens Nicolaas. Laurens, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe gaat het daar?
1: Ja, goed. Ik dacht dat ik maar eens even weer hoor zeggen tegen je.
0: Ja.
1: Nou, wat mij op is gaan vallen is dat je geen sidekick had vanmiddag.
0: Nee, heb jij niet geluisterd straks toen ik gebeld had rond 11:15?
1: Ik ben tegenwoordig met hele andere zaken bezig, dus nee, ik heb niet geluisterd.
0: Nee, nee.
1: Maar ik heb je wel gezien op beeld, hoor.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar we hebben je op mute staan, dus we horen niks
0: mute. Ja, ik snap dat wel. Je wil mij ook helemaal niet horen en helemaal niet zien. Hé, hey, maar hoe gaat het verder in de tv-wereld en zo? Want ja, tegenwoordig gaat er heel wat gebeuren bij Connect bij TV.
1: Ja, nou ja, veel gebeuren.
0: Nou ja, vorige week heb ik al een tipje van de sluier over opgelegd. En nou, daar staan wel heel veel dingen op stapel, toch?
1: Klopt, ik ben benoemd als programmaleider TV per september bij
0: leuk.
1: Connect.
0: Ja.
1: Dus er gaan wat dingen veranderen. Er komen tv-programma's. Het wordt allemaal leuk. Ik ga niet te veel verklappen, want anders dan vertel ik te veel. Dat wil ik eigenlijk nog
0: niet.
1: Nee,
0: oké.
1: Okay. Maar ik wil toch nog even een oproepje doen.
0: Een oproepje. Nou, oké, okay. Doe een oproepje.
1: Ja, dus... Ja,
0: okay. Kijk even in de camera naar de mensen thuis.
1: Hallo. Nee, mocht je het leuk vinden om als de verslaggever op pad te gaan... We zoeken presentatoren, voice-over, cameramensen, redactionele mensen. Lijkt je leuk om aan te sluiten bij Clubje TV. Maar ook bij de radio, hoor. Kijk dan even op rtvconnect.nl. En onder het kopje vacature zie je precies hoe je kunt aanmelden. En er loopt ook tijdens de carousel een bericht mee dat wij mensen zoeken. En dan kun je ook mij rechtstreeks mailen. Dan mail ik jou terug.
0: Ja, dus leuk. Dat doen, ik denk dat dat wel heel erg leuk is, toch?
1: Ja, dat lijkt
0: ja, ja. Oh ja, dat laatste hebben we even niet gezien. Dat je mensen zegt kom.
1: Kom, gewoon.
0: Ja.
1: Hup, hup, hup.
0: Dat klinkt bijna wanhopig, hè? Kom.
1: Wanhopig.
0: Nee, ik snap wat je moet. Nee, maar sorry mensen, ik plaag Loutje Nicolaas altijd natuurlijk. Hè. Goede vrienden mag dat uiteraard
1: zeker,
0: altijd.
1: Zeker, absoluut.
0: Hey, maar leuk mensen, we gaan de tv gewoon een beetje op de kaart zetten bij Connect TV.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat dus per 1 september. Dus ik heb er zin in.
0: Nou, gelukkig maar. Wat ik nog leuk zou vinden eigenlijk, hè, is dat ik wat haar op mijn hoofd zou krijgen. Kun je dat niet intekenen? Dat ik misschien mooi haar in beeld? Tegenwoordig kun je heel veel, hè?
1: Ik vind dat we één huisregel moeten gaan realiseren. En dat is dat mensen ook een beetje make-up gaan krijgen. Want,
0: ben ik zo lelijk?
1: Nou, als ik mezelf zie op de televisie, denk ik van... Maar jij mag ook wel een beetje make-up op.
0: Nou, dat vind ik niet heel aardig, zeg maar.
1: Ja, dat het hoort toch?
0: Nee,
1: TV?
0: Vind ik niet.
1: Ja.
0: Ik maak al heel lang tv, zeg maar. Maar ik heb nog nooit iets op mijn hoofd gesmeerd.
1: Nooit?
0: Nee, ik vind dat ook echt niet nodig.
1: Nooit olifolage?
0: Nee, ik heb dat niet nodig.
1: Oh, ik heb altijd vroeger een pot foundation nodig gehad, hoor.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Jij hebt nog steeds nodig. Maar in ieder geval, leuk. De tv wordt alleen maar beter. Toch? Ja, met Peter en de Eter is het beter. En met Loutje op tv is het nog mooier.
1: Nou, dankjewel. Applaus voor mezelf.
0: Nou, dankjewel, Loutje, dat je even aan wilde schuiven hier in de show. Op de zaterdagmiddag, de Weekend Live. Zometeen Rick er even bij halen. Want wat gaat hij allemaal doen in zijn show? Dat horen wij natuurlijk zometeen. De mannen van het goede doel. En ik dans.

0: Dr. Alberman, zing halleluja. Ik zeg ook halleluja zeg. Het is zaterdagmiddag. Gezellig hier in de studio's van RTV Connect. En collega Rick schuift ook aan. Rick, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, na omstandigheden gaat het goed.
0: Ja, want dus, vorige week kon je heel weinig zien. Of minder goed zien. Hoe is het afgelopen week?
1: Eigenlijk best wel snel. Ik kon s'avonds gelukkig weer een... En vrijdagavond heb ik de druppels gehad. Toen zag ik gelukkig een heleboel s'avonds weer.
0: Ja.
1: Maar het ging eigenlijk gewoon heel goed, gelukkig. Dus,
0: en ook met je show is het allemaal goed gelopen.
1: Het is allemaal goed gegaan, dus daar ben ik alleen maar blij om. En ik kwam eigenlijk ook wel ergens heel goed uit, want Natasja die was verhinderd.
0: Oh ja, dus, hoe is dat afgelopen vorige week dan?
1: Ze was volgens mij rond 2:30 was ze er.
0: Oh wauw.
1: Dus, maar goed, weet je, ik zei ook tegen haar, joh, liever te laat dan jezelf in de pak
0: rijden. Ja, absoluut, absoluut.
1: Dus, dat is allemaal goed gekomen. Dus,
0: Hey, en fris en fruit, ik vandaag bijna tropische temperatuur. Heb je een tropische show vandaag?
1: Als ik heel eerlijk ben, nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee, maar dat is ook... ik heb deze week zoveel gedaan en alles dat ik daar helemaal niet bij stil heb gestaan. Maar we kunnen er altijd nog wel een soort tropisch tintje aangeven.
0: Ja, toch?
1: Ja, okay. Hoe ik dat ga doen, daar ga ik even binnen nu en even kijken.
0: 10 minuten
1: ga ik erover nadenken. Maar
0: Natasja, is er vandaag op tijd of gaat ze niet komen?
1: Nou, ik kreeg al een appje dat ze dus later van huis vertrokken was. Ja, maar goed, nogmaals, ik heb liever dat ze veilig en later aankomt dan dat ze gaat haasten. En,
0: misschien een idee hè, om tegen haar te zeggen dat de show gewoon 1 uur begint.
1: Nee.
0: Dan is ze altijd op tijd.
1: Nee, ik kan het proberen, maar dan... Nee, dat ga ik er niet aan doen.
0: Nee, oké. Okay. Hey, nog naar een concert geweest toevallig?
1: Nee.
0: Oh, jammer.
1: Even nadenken. Ja. Nee, de eerstvolgende is ook pas in november.
0: Oh, is het dus, in de zomer minder leuk te beleven?
1: Ja, ik weet het niet. Het is toch... In de zomer is het toch anders.
0: Ja?
1: Ik weet niet waarom, maar ik heb niet echt artiesten waarvan ik denk, die wil ik zien. Ik zou naar The Weeknd gaan, maar dat is niet doorgegaan.
0: Oké. Okay.
1: Maar eerstvolgende is november en daar ben ik al lang blij om.
0: Ja, dus, dat duurt nog heel eventjes natuurlijk.
1: Duurt nog even.
0: Hey, vanmiddag toch geen tropische show, maar een volle show. Wat ga je allemaal doen?
1: Nou, ik heb nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Daar ben ik heel enthousiast over. Dus die gaan we zeker draaien. We gaan weer een spelletje spelen. We gaan eventjes kijken naar een bijzonder iets in Arnhem. Iets met 1 miljoen kilo.
0: Oh.
1: Dus daar gaan we eventjes naar kijken.
0: Gaat niet over het gewicht, neem ik aan dan, toch?
1: Jazeker wel. 1 miljoen kilo.
0: Ja, maar ik bedoel qua menselijke gewicht.
1: Dat bedoel ik.
0: Okay.
1: En een bijzondere schoenenveiling. Maar daar gaan we straks allemaal over hebben.
0: Oké, zijn dat dan oude schoenen of nieuwe schoenen?
1: Combi van.
0: Of gedragen schoenen, stinkschoenen.
1: Combi van. Maar geloof me, deze schoenen zul jij vast ook wel willen.
0: Okay.
1: Ondanks dat ze misschien gedragen zijn.
0: Oké. Nou, ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden. Veel plezier zo meteen.
1: Gaat goed komen.
0: Hey, afgelopen week overleden, Tony Scott?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ken de hele beste man niet. Maar
0: ik wist ook heel weinig. Ik dacht dat jij er wat meer over wist.
1: Nee, het werd toevallig onder de DJ's doorgestuurd naar elkaar. Ja. Dat ik echt denk van ja, het spijt me, maar ik heb echt geen idee.
0: Dat is misschien buiten onze generatie om.
1: Dat denk ik. Laten we het daarop gooien. Maar goed, we hebben ook nog iemand anders die is overleden. Peter Faber.
0: Ja,
1: die kende ik dan weer wel.
0: Ja, die kende ik ook. Maar dat was voor mij weer even net nieuw wat ik van Arie hoorde. Dat wist ik ook niet.
1: Wist je dat
0: nog
1: niet?
0: Nee, dat had ik niet gehoord. Nee, wel Kaagman en zo. Dat wist ik, maar de rest
1: ook,
0: nee.
1: Ja, het gaat hard. Tragische week.
0: Ja, tragische week. Maar ja, het hoort wel bij het leven natuurlijk. Hè? Dus,
1: helaas wel, ja.
0: Nou ja. We kregen van een collega in ieder geval aangereikt een speciale edit met een oeuvre aan Tony Scott. Dus ik denk, laat maar gaan luisteren.
1: Laten we doen.
0: Succes zometeen met de show.
1: Komt goed.

Dankjewel voor deze mooie mix van de Nederlandse rapper en hip-hop-pionier Tony Scott. Afgelopen donderdag overleden op 54-jarige leeftijd. Dit was er weer, het einde van de show voor de zaterdag vandaag. Mag ik jou danken voor het luisteren thuis, voor het kijken en het luisteren. Veel plezier zometeen met Rick en de verlaten Natasja. Volgende week, same place, same time, ben ik weer terug hier op de radio bij Connect Radio en Televisie.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Rob Krabbendam met het radionieuws. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Ze hebben spandoeken mee met teksten tegen fossiele subsidies. Het protest was niet aangekondigd. De politie sloot de weg af. Het autoverkeer kan nu de Hofstad niet meer uit. De activisten zeggen dat de actie een reactie is op de droogte en bosbranden en kondigt voor september een grotere blokkade aan. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files. Bij de Gotthardtunnel richting Zwitserland was de wachttijd rond de middag 2 uur. En zoveel extra tijd kost het in Frankrijk ook op de A7 richting het zuiden. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens kwam er in beide richtingen bijna een uur bij. Ook in Italië en Oostenrijk is het druk met vertragingen tot ruim 2,5 uur. Volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Volgens premier Radev zagen de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten het toestel niet aankomen. Er is geen melding van schade of gewonden. De grenspolitie en defensie onderzoeken waar de drone vandaan kwam. Bulgarije heeft de bewaking in het gebied nu opgevoerd. Het land is lid van de EU en van de NAVO. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Afrit Maren en Amersfoort-Vathorst 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A30 Ede richting Barneveld voor de aansluiting met de A1. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 2010 met David Guetta en Flo Rida. Woehoe. Club Can't Handle Me, hoorde je zojuist op Connect. Ja, een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect Weekend. Mijn naam is Rick, leuk dat je luistert. Naast mij natuurlijk Natasha, mijn vaste sidekick op de zaterdagmiddag. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar hoe jouw week is geweest deze week. Wil je dat nou delen? Doe dat vooral. 0316 6x3, ben je van harte welkom. Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn week is een beetje raar geweest. Maar daar wil ik graag straks op terugkomen.
1: Ah, cliffhanger.
0: Eerst jouw week. Hoe was jouw week?
1: Ik had even lekker een kleine paar dagjes vrij. Ik had even 3 dagen vrij en daar was ik wel even aan toe. En dan hoor ik jou al denken,
2: nee, je bent toch altijd vrij?
0: Ik zeg niks.
1: Ik ben, ik heb dan inderdaad een bepaalde periode, ik werk dan gewoon heel veel. En op een gegeven moment heb ik dan gewoon even een paar dagen vrij. En dan werk ik weer heel veel. Mm-hmm. En nu had ik even 3 dagen achter elkaar vrij. En een van mijn collega's die zei al van, want ik zei, ja, ik ben op vakantie geweest. Ik heb 3 dagen vakantie gehad. En toen zei ze, noem je dat vakantie? Dat is toch een lang weekend? En toen zei ik, ja, dat is wel waar. Maar ik ben dus even lekker naar het zonnige zuiden geweest. En dat lekker. Was in ieder geval wel echt heel lekker. Was ik echt even aan toe.
0: En met het zuiden bedoel je dan?
1: Limburg.
0: Kijk. Hey, het zuiden van Limburg. Heb je nog Limburgse fluitje gegeten?
1: Yo, nee,
0: ik weet niet waarom,
1: niet
0: waarom die zachte G van Brabant erbij kwam, maar dat maakt niet uit.
1: Kollen.
0: Nee. Wat?
1: Nee, kan ik niet zo goed eigenlijk. Moet ik maar niet.
0: Ik verstond die helemaal niks van. Maar goed.
1: Nee, laten we maar gewoon, gewoon in een normale dialect, denk
0: dat
1: ik, dan praten.
0: Gewoon lekker ABN praten.
1: Ja,
0: dat lijkt me het allerbeste.
1: Ja. Maar nee, voor de rest eigenlijk vanaf gisteren weer lekker gewerkt.
0: Kijk,
1: dus
0: lekker.
1: Helemaal prima.
0: Kijk, dat klinkt als een leuke week.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is alleen maar leuk. Ja, mijn week is wat anders geweest. Want je zal het waarschijnlijk in deze uitzending gaan merken. Af en toe heb ik een beetje een soort dubbele tong. Dan blijf ik hangen in mijn spreek, of dan blijf ik stotteren, of ik kom niet op de woorden, of ik weet niet meer wat Natasja heeft gezegd. Dat heeft alles te maken met de medicatie waar ik deze week mee begonnen ben. Maar het gaat allemaal goed. Ik voel me prima, ik voel me top, dus we gaan er gewoon iets leuks van maken. Maar ja, als ik dus af en toe een beetje blijf stotteren, dan is dat dus niet expres.
1: Ja,
0: dat is gewoon omdat ik er niet meer uitkom. Dit was trouwens wel expres, maar mocht ik even blijven hangen of dingen 4 keer herhalen, wat ik over het algemeen al snel doe, weet dat ik mijn best doe, oké? Dus wil je nou wat delen, dan kan dat zeker 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Dan gaan wij ondertussen terug naar het jaar 1987 met Belinda.

0: Urban Cookie Collective. The Key and The Secret hoorde je zojuist op Connect. Ja, rij jij wel eens over de A12?
1: Sorry, ik zit even... ik wist niet dat ze zo heten. Je was van
0: oh, jij zit meteen met Cookie Monster in je hoofd.
1: Ik zat echt te luisteren. Ik dacht, wat gebeurt er hier? Oké, maar wat vroeg je? Ik dacht, wat is dit? Oké.
0: Nee, dit was niet Cookie Monster.
1: Nee. Ik dacht echt, jij maakt een grap. Dit is niet echt.
0: Oh, dit is zo vervelend. Want met die medicatie blijf ik lachen.
1: Oké, zei iets over de A12, toch?
0: Oeh.
1: Rustig aan.
0: Ja, we zijn er weer. Rij je wel eens
1: over de A12 is de vraag.
0: Rij je wel eens over de A12?
1: Ja, heel erg vaak. Elke vrijdag en zaterdag.
0: Dit onderwerp gaat zo niet passen bij hoe ik me nu voel.
1: Nou, maakt niet uit. Kom maar door.
0: Kom maar goed. Maar rij je wel eens over de A12?
1: Ja.
0: Oké,
1: elke dag.
0: Dat is fijn.
1: Elke dag niet.
0: Je hebt het ook wel eens meegemaakt, denk ik, dat je daar flink in de file staat door, door de grensovergang.
1: Ja,
0: de
1: absoluut.
0: De controles daar. Want er is uit onderzoek gebleken die... dit bedoel ik.
1: Ja, geef
0: niet. Er is uit onderzoek gebleken, na onderzoek van de Telegraaf... En uit data die ze hebben opgevraagd bij Rijkswaterstaat... dat het aantal ongelukken nabij de Duitse grens... maar liefst met 250% is gestegen.
1: Ja, dat is niet normaal, hè?
0: En de schuld, die ligt bij de grenscontroles. Dat is toch bizar?
1: Ja, maar dat is inderdaad ook al wat ik verwacht had. Want elke keer als ik dan richting de grens reed... dan ziet gewoon mensen die rijden gewoon door. Want op een gegeven moment... er staat al best wel ver van tevoren aangegeven van... oké, ga 70 rijden.
0: Maar er is dan best meevallen, hoor.
1: Ja, maar er is in die zin zijn er dan nog geen auto's. Dus je ziet in dat geval vaak nog niks.
0: Mm-hmm.
1: En niet zo kijken, joh.
0: Ja, nee, ja. Okay. Ja, ga door.
1: Oké, ja, ik raak helemaal van de kaart door jou. Ik kijk even de andere kant op.
0: Ik kijk dan in de camera.
1: Goed zo. Dus, nou ja, dan rij je dus die kant op. En dan rijden mensen gewoon door. Omdat er dus nog geen auto's daar zijn. Mm-hmm. Wat ik heel goed snap. Maar dan ineens moet je vol in de ankers. Omdat daar dan gewoon van die... Ik weet niet hoe dat heet. Dan,
0: de controleposten.
1: Nee. Je hebt dan op een gegeven moment... Want er staan dan kruisen
0: van die
1: weg.
0: Van,
1: ja, daar kun je niet verder rijden.
0: Van die zo'n pijlwagen.
1: Nee, dat is niet wat ik bedoel. Als in de weg, je hebt daarboven borden en daar hangt...
0: Dat noem je een matrixbord.
1: Ja, ik kwam niet meer op dat woord. Maar jij wel, dus dat is top. Maar je ziet dan, oké, op die weg kun je niet rijden. Maar mensen blijven daar maar doorgaan. En dan heb je dus aan het einde, liggen daar op de weg een soort
0: afremming. Ja, van die een soort spijkermatten zonder spijkers.
1: Ja, en daardoor gebeuren dus veel ongelukken ook. Omdat mensen gewoon vol gas blijven geven.
0: Mensen die gaan inderdaad door tot het laatste stuk. Mm-hmm. Dat ze dan net niet zo mat raken. En dan denken ze, ik duw er nog even snel tussen. Maar het is,
1: en ook daar gaat het dus weer fout.
0: Het is dus echt bizar. Er is dus vooral gekeken naar de hotspots. Dit zijn de A12, hier natuurlijk bij het prachtige Zevenaar. Of de A1. Ja, en het is dus bizar, want vorig jaar waren er op de A12 82 ongelukken. Wat het jaar daarvoor 22 waren.
1: Dat is echt een heel erg groot verschil.
0: Ik kan niet rekenen, maar ik kan zeker zeggen dat dit misschien wel viervoudigd is.
1: Ja, absoluut. Zo. Echt bizar.
0: Dat is echt een bizar voor woorden. Ja, op de A1, daar zijn afgelopen jaar 42 ongelukken gebeurd. En het jaar daarvoor 8. Dat is ook veel.
1: Het is echt veel.
0: Dat is echt heel veel. Dus ja, mocht je in ieder geval richting de Duitse grens rijden... hou er dus rekening mee dat het vast kan staan. En ga niet als een idioot er nog even links voorbij met... ik kom er wel tussen, want het gaat dan helemaal fout.
1: Ja, maar het is ook inderdaad voor mensen. Want ik heb altijd zoiets van, zolang je nog gewoon kan invoegen en zo... dan vind ik het ook dat ik mensen de ruimte moet geven. Dus dat doe ik ook. Maar als je letterlijk bij dat punt voorbij bent...
0: Ja, nee,
1: dan kom je er niet meer tussen. Nee,
0: dan
1: duw
0: ik hem door totdat ik bij die andere in de kofferbak zit.
1: Dan heb je echt pech. Je hebt 100 kansen gehad.
0: Zo ben ik ook wel.
1: Maar dat is ook, ik geef jou dan 100 kansen. Want ik zie die auto dan elke keer voorbij rijden bij mij. En dan denk ik, hier heb je een gat. En nog steeds... Ja. Blijven ze doorrijden.
0: Ja, maar dan gaan ze te snel en passen ze er niet meer tussen. Omdat dat remmen, dat gaat niet snel genoeg.
1: Ja, nou.
0: Ja, bizar. Maar ja, goed. Het zijn ook maar mensen. En ja.
1: Inderdaad.
0: Je kan er
1: dat
0: niks
1: is een goeie.

Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files. Maar volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de

0: Jonas Blue samen met My Lief, Edge of Desire. Hoorde je hier zojuist op Connect? Even kijken, waar had ik hem nou klaarstaan? Daar had ik hem klaarstaan. Het is altijd te verzoeken. Ja, er gaat iets heel bijzonders gebeuren. Namelijk in... überhaupt ook bijzonder als het gebeurt. Is natuurlijk nog nooit leuk. Want ja, jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 130.000 mensen die te maken krijgen met een niet aangeboren hersenletsel. Ja, twee van die mensen, dat zijn Sam Sprong en Lotte van den Berg. Twee coaches van sportschool OG High Performance in Arnhem. Ja, en de sportschool richt zich op een krachtsport en gaat zich nu met haar leden een challenge aan om binnen 24 uur 1 miljoen kilo te deadliften.
1: Oké, dat is wel heel veel.
0: Het is een mooi clubje waarmee ze het gaan doen. Van jong tot oud, van allerlei mensen. Ja, en tijdens de wedstrijd American Football gebeurde het. Sam werd hard getackled, waarbij hij op zijn hoofd viel. En één klap bracht zijn leven letterlijk tot stilstand. Ja, nu is hij powerlifter en coach bij de sportschool. En hij zegt zelf, ik moest alles opgeven en kon bijna niets meer. Een jaar lang moest ik revalideren. En dat was zwaar en intensief. Maar via fysiotherapie kwam ik in aanraking met krachttraining, vertelt hij. Ja, ook zijn collega Lotte van den Berg heeft een niet aangeboren hersenziekte. Of hersenletsel, sorry. Nadat zij op haar 31ste een herseninfarct kreeg. Ze zegt, het ene moment stond ik vol in het leven. En het volgende moment reed mijn rechter lichaamshelft helemaal niks meer. Ja, in een rolstoel verliet ze het ziekenhuis. Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Ze gaan deze poging doen op 5 en 6 september. Gaan ze in totaal dus 1 miljoen kilo te deadliften. Ja, dat gaan ze doen met 15 deelnemers die voor elkaar moeten krijgen om per persoon ongeveer 666 keer 100 kilo te tillen. Ja, dat betekent dat dus iedere deelnemer gemiddeld 2 tot 3 minuten minimaal in 1 keer 100 kilo moet tillen. En het geld wat daarmee wordt opgehaald gaat naar de Hersenstichting. Vind ik een heel mooi
1: netjes.
0: Doel.
1: Ja, ja,
0: ik ben heel benieuwd of ze het gaan halen. Het is heel bijzonder. Want het zijn allemaal mensen met een verhaal natuurlijk. En dat je letterlijk gewoon... Je wordt getackled op het honkbalveld. En daarna is het klaar.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt helemaal niet door van, joh, ik kan nog iets. Of kan ik überhaupt... Je weet niet waar je leven naartoe gaat. En dan nu gewoon met 15 man... Oh, 1 miljoen kilo deadliften.
1: Ja, bizar.
0: Ik vind het knap, hoor.
1: Het is ook heel knap. Het is echt...
0: Het is echt...
1: Ik heb wel respect ervoor.
0: Applausje. Ik hoop dat ze dit gaat lukken. Want dat gaat echt wel heel mooi zijn. Ik hoop dat we op 7 september mooi nieuws kunnen gaan brengen.
1: Ja, dat zal wel top zijn,
0: het liefst 6 september natuurlijk nog. Want dan weten we of ze het gehaald hebben. Ik ben heel benieuwd.
1: Dat moeten we wel even in de gaten gaan houden.
0: Absoluut.

0: Sam en Lotte, mochten jullie luisteren. Heel veel succes. Wij duimen met jullie mee. En ja, dit moet toch goed komen.
1: Absoluut.
0: Dit moet goed komen. Ik heb er vertrouwen in. Daarom. Moet goed. Zo. Error. Dit moet goed komen. Ja, en wij geloven erin. En zo deden Imagine Dragons dat ook.

0: Zo'n ongelooflijk lekkere plaat van Aerosmith. Crying hoorde hier zojuist op Connect. Wanneer is de laatste keer dat jij hebt gehuild?
1: Oeh, dat is best een moeilijke vraag eigenlijk. Heel eerlijk, dat weet ik echt niet.
0: Ik durf het ook echt niet te zeggen. Of ik echt niet.
1: Ik kan me eigenlijk niet herinneren, moet ik zeggen.
0: Nou, ik heb wel iets om te janken momenteel. Ah. En dat is de Zoose plaat.
1: Hey, maar dat is toch leuk.
0: Ja, het is vandaag vrijdag, wou ik zeggen. Zaterdag 8 augustus. Ja, het is weer tijd voor een gloednieuwe Zoose-plaat. En het is om te janken vandaag. Want heb je soms wel eens een klein lief kittentje gezien?
1: Ja,
0: het is vandaag,
1: dat heb ik zeker.
0: Namelijk de internationale kattendag.
1: Oh, maar het is toch niet om te huilen? Dat is superleuk.
0: Jawel, huilen, maar huilen in de zin van zo mooi.
1: Zo leuk, zo
0: lief,
1: mooi.
0: Zo lief.
1: Zo mooi.
0: Ja, in die zin is het dus, ja, het is echt waar. Het is internationale kattendag.
1: Wat goed.
0: Heb jij een kat?
1: Nee,
0: dat wist ik.
1: Maar goed ook, want ik ben allergisch.
0: Dat wist ik, dat jij geen kat had. Ja, nee, ik heb er ook geen. Ik heb kippen. En een
1: kippen,
0: hond.
1: Nou, dat is wel heel bijzonder. Heb je een hond, ja?
0: Ja, zeker, mijn broertje.
1: Ik dacht, sinds wanneer
0: heb
1: jij een hond?
0: Nee, ik heb geen hond. Nee, ik wil wel een hond, maar goed. Het is vandaag internationale kattendag, dus we gaan het niet over honden hebben. Ja, nee. Het staat al een tijdje op het programma, want ja, in 2008 is de internationale kattendag ja, in het leven geroepen door het International Fund of Animal Welfare. Ja, en de dag wordt sinds 2020 onderhouden door de non-profit International Cat Care. Ja, ook dierenwelzijnorganisaties vieren de dag jaarlijks op 8 augustus.
1: Wat leuk.
0: Weten we dat ook weer. En wat kan je dan het beste doen door twee platen te draaien die iets met een kat te maken hebben. Of een band, of een tekst, of een titel hebben waar iets met een kat in zit. Ja, hoe kan het ook anders? Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Iedereen kent het wel. Ken je dit?
1: Ja, ik ken het.
0: Gelukkig.
1: Gelukkig.
0: Ik denk dat je de volgende misschien niet gaat kennen. Ja, en deze is misschien een beetje dubbelzinnig. Maar het is echt zo. De Pussycat Dolls met Buttons. What it do, baby boy?

0: Ja, ook dat is een kat. Je kan het op alle manieren, kan je net... Ja, het is wel met Snoop Dogg. Dat is dan wel weer jammer. Maar
1: het heeft... Moet kunnen, moet kunnen.
0: Het is de Pussycat Dolls. Ja, een pussy is een poes. Ja, dat kan je op twee manieren opvatten. Dus, wow. Maar ik denk, het past wel. Het is wel zo, ik kon ook niks anders bedenken. Dus in die zin, heb jij de keuze over wat we gaan draaien? Ga je voor Ugly Kid Joe met The Cats in the Cradle? Of ga je voor de Pussycat Dolls samen met Snoop Dogg voor Buttons? Laat het vooral weten, 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Of zometeen op Instagram. Riek op de radio, kan je natuurlijk ook stemmen. Geef me even de tijd dat ik het kan posten, maar het komt eraan. Ja, was jij vroeger een nerd of hoorde jij bij de coole kinderen?
1: Nerd ook niet, maar geen van beide eigenlijk.
0: Ja, ik hoorde in ieder geval niet bij de coole kinderen.
1: Ik ook niet.
0: Alles behalve. Dit is Ego Smith uit 2014 met Cool Kids.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De demonstratie wordt op last van de burgemeester ontbonden, zo laat de politie weten. En die boodschap was ook op een livestream van Extinction Rebellion te horen. Rond het middaguur gingen tientallen betogers de Utrechtse baan op en blokkeerden de weg de stad uit zonder aankondiging vooraf. Ze noemen hun actie een reactie op de droogte en bosbranden. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na twee steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend twee mensen gewond. Eén moest naar het ziekenhuis. De incidenten vonden plaats in de Schaapmanstraat, op het Marconiplein en bij de brug van Sirene. De politie denkt dat de man bij alle drie de incidenten betrokken was en zich waarschijnlijk per auto verplaatste. Het motief voor de steekpartijen is nog onbekend. De man had zijn slachtoffers willekeurig gekozen. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. De ontploffing vond plaats op ongeveer een kilometer van een compressorstation van een belangrijke gaspijplijn die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Er zijn nog geen gewonden of schades gemeld. Het incident met de ontplofte drone wordt onderzocht. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor drie mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat een korte file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: kleine joke. Generation. Bob Sinclair. 2005 alweer. Hoorde je juist op Connect. Ja, we hebben net de social plaat gehad. We hebben de stemmen geteld. Ja, en we hebben een winnaar.
1: Een terechte winnaar.
0: We hebben een terechte winnaar. Waar ik later pas achter kwam dat de twee verschillende soorten katten erin zaten. Een poes en een kat.
1: Aha.
0: Ja. Snap je hem dan?
1: Ik snap hem.
2: Dit is Connect met Rick en Natasha.
0: Ja, dan het cryptischer dan dit kunnen we natuurlijk niet maken. Ja, we hebben maar één winnaar. En dat is deze week geworden. De knoppen, de buttons van de Pussycat Doll samen met Snoop Dogg. Hoor je hier nu als social plaat. Dankjewel voor het stemmen. What it do, Daddy Boy?

0: Lucy Kendalls. Samen met Snoop Dogg, Buttons. Dit was de social plaat van deze week. Het is momenteel 3:10. Ja, en we gaan even overschakelen naar onze collega en zeer gewaardeerd man Henk Rauwe. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rick.
0: En goedemiddag. Jij staat nou op het, nou moet ik het goed zeggen, het Country Festival in Zevenaar, als ik het goed heb.
1: Ja, dat niet alleen. Dit is het Raadhuisplein in Zevenaar. En daar is mijn bezig het spikker Country Festival van Muziekstad Zevenaar. En ik moet je zeggen, het is een dolle boel hier. Het is echt enorm druk. En je hoort het achtergrond de Colonel Hammond 5 spelen. Live country muziek. En ja, natuurlijk, het gebruikelijke line dance kan niet ontbreken. Mensen uit de, ja, ik zou zeggen, heel Europa zijn hier aanwezig. Want het is niet zomaar een country festival. Het is een van de grootste in Europa. En dat kun je ook zien. Vele talen, Frankrijk, Duitsland, België, overal komen ze vandaan.
0: En heb je zelf ook al een stukje gelinedanced of sla je dat over?
1: Nou, ik ben niet zo goed met lijntjes. Ik mag tegenwoordig ook niet meer op het voetbalveld komen, want dan snuif ik de lijnen van het veld af. Dus ja, wat dat betreft is dat niet aan mij besteed. Maar ik moet wel zeggen, mensen hebben enorm veel plezier aan. Het bier vloeit rijkelijk, zoals ik dat kan zien. En ik moet zeggen, de sfeer is opperbest hier op het Raadhuisplein in Zevenaar.
0: Ja, ik wou inderdaad net zeggen, hoe is de sfeer daar? Nou, dat is alleen maar goed. Ja, tot hoe laat kunnen de mensen naar het Raadhuisplein komen?
1: Nou, het duurt tot vanavond 12 uur. Op dit moment speelt dan de Colonel Hammond 5. Vanavond nog meer optredens. Nou, dat kun je straks allemaal zien op onze website. Natuurlijk ook op de website van Muziekstad Zevenaar. Daar staat een uitgebreid verslag van de bands die optreden. Het is niet alleen hier op het Raadhuisplein, maar ook op de markt in Zevenaar staat een podium met een aantal bands. En ja, ik zou bijna zeggen, heb je nou even niks te doen? Dan denk je, nou, die countrymuziek, nou, dat vind ik niet zo denderend. Maar ik hou wel even van een lekkere middag in de zon of uit de zon. Er is ook voldoende schaduw. Dan hangt hier een hele grote paraplu over het Raadhuisplein. Je kunt er lekker in de schaduw zitten, biertje pakken, lekker luisteren naar countrymuziek. En misschien nog eventjes met de familie wat doen.
0: Kijk, dat klinkt als een heel goed plan. Want er lopen daar heel veel mensen. Je zei al, uit Duitsland, Frankrijk, echt allerlei soorten mensen. Wat is een beetje de doelgroep die erop afkomt? Jong, oud, gemengd?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik zie mensen van pakweg om en nabij 20. Maar ik zie ze ook dik in de 70. Je zou bijna ook de dansvloer het verschil niet zien. Ze zijn allemaal uitgedost met al dan niet originele country kleding. Ja, en ik moet zeggen, als je ervan houdt, is het geweldig. Als je er niet van houdt, is het ook leuk. Maar dan is het gewoon een lekkere middag hier op het Raadhuisplein in Zevenaar.
0: Nou, dat klinkt als een heerlijke middag vol vermaak met muziek en natuurlijk ook eten en drinken. Nou, misschien komen wij die kant zo nog wel op, Henk.
2: Ja, gezellig.
1: Ja, ik kan het je aanraden. En nogmaals voor onze luisteraars, als je thuis bent en denkt, wat zal ik vanmiddag zeggen, noem het dit weer. Kom naar het Raadhuisplein in Zevenaar bij Spikker Country Festival. Niet te missen. En ik zou zeggen, terug naar de studio.
0: Henk, dankjewel. Veel plezier nog daar.
1: Bye bye.
0: Doei doei. Ja, het hele Zevenaarse centrum is dus gevuld met heerlijke country muziek. Ja, ben je een beetje een country muziek liefhebber?
2: Soms vind ik het echt wel leuk om even naar te luisteren. Maar het is niet alsof het standaard in mijn playlist staat, zeg maar.
0: Nee, dat heb ik ook, maar ik kan het wel accepteren.
2: Ik
0: vind het altijd wel lekker. Dus ik denk, laten we gewoon een beetje country draaien.
2: Nou,
0: uit eigen land.
2: Kom maar op.
0: Waarom ook niet? Gaan we het doen. Hier is Faces van Lissy V.

0: hoorde hier zojuist op Connect met Faces. Hoppa.
1: Hoppa.
0: Lekker plaatje, hè?
1: Zeker.
0: Heerlijk.
1: Hartstikke mooi.
0: Even kijken. Wat wou ik doen? Dat wou ik doen. Hoppa. Ja,
1: boom.
0: Het gaat allemaal soepel. Ja, ben je een groot fan van Ariana Grande?
1: Ja, vroeger wel echt heel erg. Vroeger had ik echt zelfs allemaal posters in mijn kamer. En dan deed ik ook typische haarstijl, ja, zeg maar, die zij altijd had. Ja, dat was wel echt... toen was ik een jaar of 14 of zo, denk ik. Ja, zoiets. Toen vond ik haar wel echt helemaal fantastisch.
0: Nou, dat kan. Dat snap ik ook heel goed. Want ze heeft goede muziek en ze kan flink opgroeien. Want ze heeft natuurlijk Nickelodeon gedaan. Mm. Waar we haar allemaal van kennen. Sam & Cat, Victorious.
1: Ja, ja.
0: Wat heeft ze niet gedaan, kan je beter zeggen.
1: Inderdaad.
0: Maar er is nieuws rondom Ariana Grande. Niet alleen haar album staat nou voor de zoveelste keer op nummer 1 in de Billboard Awards. Of in de Billboard Album...
1: Ja.
0: Lijst, dank u.
1: Helemaal goed.
0: Ik kon niet op het woord komen. Maar ja, er is ook ander nieuws. Want Ariana Grande die trekt zich terug naar haar tour vanwege de eindeloze kritiek die ze krijgt. Ja, de zangeres die zal niet meer te zien zijn in een musical die gepland stond voor 2027. En ja, dit heeft waarschijnlijk alles te maken met de publiekelijke kritiek die ze krijgt. Ja, het is nogal confronterend om haar weer terug te zien komen in de showbusiness. Want ze is namelijk behoorlijk dun geworden.
1: Mm-hmm.
0: Zodanig dun dat mensen zich echt zorgen om haar maken. Wat ik heel goed begrijp. En als je de foto's bekijkt. Nou, ook bij dit artikel zit een foto van haar. En denk je, nou meid, het is niet best. Het is niet heel best. Ja, en die kritiek die is ze volledig zat. En zegt ze dus, ja, weet je, prima. Na mijn tour kap ik ermee. En zoek het lekker uit. Ik voel me prima zo.
1: Ja.
0: Ik ga hier niet mee dealen. En ik snap het ergens wel. Maar aan de andere kant denk bij mezelf... Geef je nou toe aan de kritiek of wat speelt hier precies?
1: Tja, ja, ik weet wel inderdaad. Dat merk ik al laatste jaar sowieso. Het gaat echt alleen nog maar om hoe dun zij is. En ik snap in die zin, stel er is niks met haar aan de hand. Kijk, ik snap het, hè, dat mensen inderdaad bezorgd zijn. Maar mensen houden er niet over op. En ik snap in die zin wel dat je echt denkt, ja, oké, ik trek me even terug. Want dan ben je dus uit de schijnwerpers en kunnen mensen ook niet meer kritiek daarop gaan geven. Dus ik snap.
0: Ja, maar aan de andere kant kunnen mensen nu kritiek gaan geven omdat jij uit de schijnwerpers stapt, omdat je kritiek krijgt.
1: Ja, maar ja, dan wordt het leven wel heel moeilijk, hè? Dus laten we gewoon. Ze gaat nu gewoon even kiezen voor zichzelf in die zin.
0: Dat
1: trekt zich
0: goed
1: terug. Dus in die zin vind ik het een goede stap voor nu.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze hieruit gaat komen. En de tour die eindigt in ieder geval op 1 september in Londen. Ja, een prachtige ervaring, vertellen mensen tegen de people. Ja, ze houdt van haar fans en heeft enorm genoten van elke minuut van deze tour. Ja, dat geloof ik ook zeker. Ik moet zeggen, ik heb er weinig beelden van voorbij zien komen.
1: Ik ook. Ik zie daar
0: Ik wist eigenlijk helemaal niet. Ik wist dat ze toerde, maar ik wist niet dat ze toerde.
1: Nee, ik wist het niet. Eigenlijk moet ik zeggen.
0: Nou ja, heel vaag.
1: Ik krijg daar niks meer van mee de laatste tijd.
0: Het komt allemaal wel goed.
1: Uiteindelijk,
0: en anders, praat er gewoon over. Tell me, baby. Red Hot Chili Peppers. Hoi hier op Connect.

0: goede plaat. Phil Collins. Something happened on the way to heaven.
1: Ja.
0: Prachtig. Ja, en er gaan geruchten rond.
1: Hij heeft sowieso wel goede muziek, sorry. Ik
0: er gaan geruchten rond dat hij met nieuwe muziek gaat komen.
1: Echt? Oh, nou, maar dat is wel heel goed.
0: Misschien breng ik nu fake nieuws, maar er gaan geruchten rond.
1: Geruchten, hè? Geruchten.
0: Ja. Dus ik ben benieuwd. Ik ben klaar voor nieuwe muziek van Phil Collins. Maar goed, dat is nu niet het punt waar we het over gaan hebben. We gaan namelijk hebben over Loreen. Ken je haar nog?
1: Ja, zeker.
0: Het was niet best als je haar niet meer kende, want ze is ondertussen al 80 keer bij het Songfestival geweest. Dus ja, die moet je wel kennen.
1: En ze heeft al 2 keer gewonnen ook.
0: Ja, daarom is het de 80 keer geweest. Ja, nee, ze gaat haar tour uitstellen. Ja, ze zou oorspronkelijk beginnen in oktober in Paradiso in Amsterdam. Ja, maar dat gaat ze natuurlijk niet doen. Want de tweevoudige Songfestival winnares, die maakte de precieze reden voor het uitstellen niet helemaal bekend. Maar ze zegt wel dat ze er volle energie en hele ziel eraan wil gaan geven. Mm-hmm. Om het dus zo mooi mogelijk te maken. Pardon. Ze zegt ook van
1: Ze richt zich.
0: Dit bedoel ik dus wat ik vanochtend zei, hè?
1: Ja, maakt niet uit. Gewoon rustig aan.
0: Ze richt zich tot haar fans.
1: Aha.
0: Dank u. Ja, en ze zegt dat ze zegt gewoon heel simpel. Ja, jullie weten dat ik niet aan half werk doe. Dus ik stel hem eventjes uit. Totdat ik waarschijnlijk, dat is de reden waarschijnlijk. Mm-hmm. Totdat ik op het punt ben dat ik er klaar voor ben.
1: Nou,
0: kijk, dan denk ik.
1: Klinkt best logisch.
0: Dan heb ik 2 vragen. 1. Ben je dan niet te laat begonnen met voorbereiden?
1: Mm-hmm.
0: Of 2. Heb je gewoon zo weinig muziek gemaakt dat je denkt, nee, ik moet nog eerst even een albumpje eruit gooien en dan pas ga ik toeren.
1: Tja, ik vind het lastig. Want als je kijkt naar haar optredens, dan is het inderdaad wel, wat daarin zit, is wel echt intens. Zij leeft echt daarin. Dus misschien, wat ik dan zou denken, is dat zij gewoon niet de energie heeft om dat volledig te geven. En dan snap ik ook wel dat je denkt, ja, oké, ik wil niet half-half werk gaan leveren. Maar ik heb wel zoiets van, ja, mensen die kopen inderdaad kaartjes en dingen.
0: Daarom.
1: En die gaan
0: ergens over.
1: Ja. En als het dan allemaal wordt uitgesteld en je hebt al bijvoorbeeld een vliegticket. Stel, je hebt een vliegticket en een hotel betaald.
0: Zonder annuleringsverzekering.
1: Dan baal je.
0: Dan ben je genaaid.
1: Ja, dus in die zin.
0: Dan zou ik bij mezelf denken, joh, dan maak ik er lekker 2 dagen Londen van of zo.
1: Ja.
0: Ook lekker. Ik zou er nog heen gaan, want waarschijnlijk heb je al vrijgevraagd op die dingen. Ja, het is wel zuur. Wanneer het precies allemaal ingehaald gaat worden, dat is nog onbekend. Wanneer het allemaal gaat gebeuren.
1: Mm-hmm.
0: Ik zei net van, joh, moet ze dan nog een album uitbrengen? Ja, dat heeft ze dus in maart al gedaan.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Dan ga ik zo maar eens even opzoeken.
0: Ik moet zeggen, ik volg Loreen niet echt. Maar ik zag dit. En ik vond het wel heel interessant. Omdat ze laatst ook heeft geroepen van, joh, als ik nou nog een keer mee ga doen aan het Songfestival, dan ga ik een psycholoog bellen.
1: Oké.
0: Okay. Nou, ja, goed. Ik weet niet of het dan zo verstandig is. Maar goed.
1: Laten we dat maar niet doen.
0: Dat is wat het is. Wanneer het gaat ingehaald worden, dat gaan we binnenkort hopelijk horen.
1: Vast wel. Kom maar goed.
0: Ja, ik krijg net een appje binnen van Vivian. Die vraagt een liedje aan. Namelijk van de band Duran Duran. Mm-hmm. Of zoals Natasja gisteren zei, Duran Duran. Nah. Maar dat is helemaal niet erg. We gaan lekker het vliegtuig in richting Rio.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na twee steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend twee mensen gewond. Eén moest naar het ziekenhuis. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overal zonnig en droog met temperaturen tussen de 22 graden in het Waddengebied en 28 in het zuidoosten. Het waait bijna niet, maar aan de kust kan er een matige zeewind opkomen. Ook vanavond blijft het droog en vrij helder bij weinig wind. Aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 12 en nauwelijks wind. Morgenochtend begint het direct al zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met wel hier en daar wat bewolking. Het wordt zo'n 25 graden aan de kust tot 31 in het zuiden van het land. En er staat morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond verdwijnt de bewolking en blijft het droog. Na morgen houden we zonnig, droog en erg warm zomerweer, met na woensdag in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: onze Vlaamse vriend. Lost Frequencies, Live It All.
1: Soepel. Live It All.
0: Ja, loop je me nou te pesten? Ah, dat is zeker omdat ik net Duran Duran zei.
1: Ja, mag ik, hè? Dat mag ik.
0: Ja, nee, dat is zo. Daar heb je volledig gelijk in. Ja, het is deze week een leuke week, vind ik zelf. Want er heel veel nieuwe muziek, heel veel dingen die er gebeurd zijn op muziekgebied. En dat vind ik alleen maar leuk, natuurlijk. Ja, en ook nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Hun derde single is uitgekomen van hun album Stray Dogs. Die uit gaat komen 25 september.
1: Oh, het is nog eventjes.
0: Het is nog even wachten, maar ik heb er wel heel veel zin in, want ik ga ze in januari ook live zien in de Ziggo Dome voor de tweede keer. Super gaaf. Ik heb er echt, ja, nogmaals super veel zin in.
1: Ja, snap ik.
0: Maar ja, ze hebben al twee singles gereleased. Dat was Stray Dogs, de self-titled single, en natuurlijk Evolution. Mm-hmm. Twee gigantische beukers van een plaat. Maar deze plaat is net eventjes ietsjes anders. En dat moet ik even gaan uitleggen, want ik zie jou al kijken met waar heb je het over.
1: Hoe dan?
0: De clip. Nou, ik weet niet wat er in die clip gebeurt, maar de clip gaat over een persoon, een figuur, een iemand,
1: mm-hmm,
0: die volledig in het roze is. Hij noemt zichzelf de Pink Man. Hij heeft zwarte ogen, een soort Teletubby, kan ik het eigenlijk
1: wel
0: noemen.
1: Dat vind ik een beetje
0: heel
1: eng
0: bizar. Hij heeft een hond gestolen en die hond die moet natuurlijk op alle manieren teruggebracht worden.
1: Okay.
0: En dat gebeurt, kan ik je vertellen. Dus alle hondenliefhebbers, rustig aan, niks aan de hand. Komt allemaal goed voordat ik de appbox vol heb staan met waar is die hond? Het is maar een clip. Maar hey, in ieder geval, het is echt wel heel grappig om te zien. Alle bandleden komen erin. Ja, het is gewoon een leuke clip. Maar het nummer is nog leuker. Ze hebben elke keer een beetje weer geteased en een beetje gevoeld in het publiek. Van joh, hoe klinkt dit? Maar deze...
1: Nu ben ik echt wel heel erg benieuwd.
0: Ik vond Evolution al goed. Maar deze...
1: Deze is dus echt zo goed. Nou, kom maar door.
0: Ik vind hem. Dus gaan we gewoon draaien?
1: Doe maar.
0: Nou, dan gaan we het gewoon doen. Dit is de derde single van Nothing But Thieves. Baby Cool hoor je hier nu op Connect.

0: Okay.
1: Het is toch gewoon een lekkere plaat.
0: Heel lekker.
1: Ik wou net zeggen. Heerlijk. Ik heb genoten.
0: Ik ook. Het was echt wel fijn eigenlijk. Ja. Het was gewoon lekker.
1: En in de tussentijd, ja, daar ben ik eigenlijk weer heel blij mee. En ik wist het zelf geen eens. Krijg ik ons Connect-krantje in mijn handen geduwd.
0: Ja, leuk.
1: Ik sta aan de krant. Hey. Mama, ik sta aan de krant.
0: You made it.
1: Ja.
0: Nu is je leven compleet.
1: Ik wist het helemaal niet. Ik werd er wel even op aangesproken waarom ik in hemelsnaam ESPN zat te kijken. Dat had er gewoon puur mee te maken dat ik letterlijk op die foto Vitesse aan het draaien was.
0: Yeah.
1: En wij zetten dan uit voorzorg de wedstrijd, als die wordt uitgezonden, aan dat we het kunnen overpakken mocht er iets fout gaan met de techniek. Nou heb ik weinig verstand van voetbal, dus don't ask me hoe ik dat zou doen, maar toch. Goed. Het is 4:15 en dat betekent één ding. We gaan een spelletje spelen. Ja, mocht je het concept nog niet kennen, niet getreurd, rustig aan. We gaan het je allemaal uitleggen. Het is al veel te warm om je druk te maken.
0: Inderdaad.
1: We gaan een spelletje spelen genaamd Raad de Artiest. Waarin wij een paar cryptische hints gaan vertellen over een artiest. Dat kan een band zijn, dat kan een singer-songwriter zijn, een duo, een trio, een kwartet. Het kan letterlijk iedereen zijn. Ik word ondertussen tijd gewoon lekker nagepraat, maar dat maakt niet uit. Dit kan iemand zijn die is misschien in de krant gestaan of die een nieuw album heeft
0: uitgebracht.
1: Laat mij nou gewoon even. Iemand die in de krant heeft gestaan of iemand die gewoon letterlijk net een nieuw album heeft uitgebracht of een nieuwe single of misschien is overleden. Het kan allemaal letterlijk zo zijn. In de tussentijd gaat Natasja hier helemaal dood. Ik weet niet wat ze heeft vandaag, maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Heb je de radio aanstaan? Heb je de tv aanstaan op je favoriete zender Connect natuurlijk met ons, of in ieder geval in dit geval nu mijn gezicht. Dan zou ik zeggen, zet hem even iets harder, zet het volume iets groter en let op, ik heb een trucje. Hey Google, zet het tv-volume naar 10. Ik hoop dat alle tv's nou heel hard gaan staan. Nee, dat is natuurlijk heel gemeen. Maar in ieder geval, hopelijk ga je het raden. Weet je het antwoord ondertussen? Stuur het vooral door naar 0316 6x3. En dan zou ik zeggen, hier komt hij. Ik ben op zoek naar een band die is opgericht in het jaar 1967... door leerlingen van een kostschool. Ja, dat is heel bijzonder, want de band heeft zich namelijk in het jaar 1975 een compleet nieuwe indruk gegeven van invulling. Ja, de eerste leadzanger die was met name bekend om zijn beruchte en bizarre podiumkostuums. Ja, en het is toch echt zo, de leadzanger die verliet de band op een bijzonder moment. Want na de tour rond het ambitieuze dubbelalbum uit 1974... ja, toen heeft hij de band verlaten. Even kijken of ik nog meer een hint ga geven. Ja, er is een gigantisch succesvolle hit geweest in 1986. Weet jij over wie ik het heb? Laat het dan vooral weten. 0316, 6x3. Weet jij over wie ik het heb?
0: Oh, mag ik ook nog wat zeggen?
1: Nee, helemaal niet. Dan zou ik zeggen, we gaan door naar een verzoekplaatje die we binnenkregen. Die kregen namelijk binnen van even kijken. Gabriella, Jerry en Justin. Die vroegen, wil je iets van Britney Spears draaien? Ja, natuurlijk. En ik heb het, ja, sorry. Ik heb het gewoon weer gedaan. Oh, nou doe ik het weer. Oh, nu doe ik het weer. Oh nee, nu doe ik het weer. Dit is Britney Spears op je radio.

0: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Het ging om zo'n 60.000 pakjes sigaretten, verpakt in een aantal dozen in busjes. 4 verdachten werden tijdens de inbraakpoging opgepakt en 5 later in de buurt. Uit foto's van een persfotograaf blijkt dat er geprobeerd is om een aantal dozen met sigaretten over het hek te gooien. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de N310 Arnhem richting Elburg staat tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo een file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live in Technicolor, part 2 van Coldplay, hoorde je hier zojuist op Connect. Even kijken, waar heb ik hem nou op staan? Hier heb ik hem staan. Ja, we hebben net een spelletje gespeeld, Raad de Artiest. En ja, dat was een band met twee verschillende leadzangers. Eentje die is opgestapt in het jaar 1975, vlak na hun tour en hun successen. En een hele bekende single in 1986. Ja, ik heb goede antwoorden zien binnenkomen.
1: Ja, want ik heb ze gezien. Zijn?
0: Sander was er natuurlijk weer bij. Die heeft hem uiteraard goed.
1: Wat fijn.
0: Ik heb een fout antwoord gezien van Jochem.
1: Mm.
0: Die heeft hem fout. Hij zat wel close, maar is fout.
1: Het was hem niet.
0: Het was hem niet. En wie het wel was, dat was.
2: Dit is Connect met Rick en Natasha.
0: De artiest die ik natuurlijk zocht was de band Genesis. Ja, hoe kan het ook anders? En ik heb even diep in hun muziek gezocht. En ik ben uitgekomen op Jesus, He Knows Me. Dit is Genesis uit 1991.

0: artiest die geraden is. Genesis hadden we natuurlijk over. Jesus, You Knows Me, hoorde hier zojuist op Connect. Ja, ik ben heel enthousiast voor vanavond.
1: Oeh, wat is er vanavond?
0: En dat is niet het visrestaurant waar jij heen gaat, want daar ga ik niet heen. Maar ik ga vanavond wat doen en ik heb er heel veel zin in. Het heeft alles te maken met mijn shirt.
1: Aha, 21 Pilots.
0: Ja. Ik kon het niet laten. Ik heb getwijfeld, ga ik dit vertellen? En ik ga het gewoon lekker doen.
1: Nou, kom maar door.
0: Ja, het is een tijdje terug dat 21 Pilots met een bioscoopfilm is gekomen. Om terug te kijken op een Mexico-show. De grootste show die ze ooit gespeeld hebben. Mm-hmm. En vanavond is het zover. Gisteren is het live album uitgekomen. En vanavond is de Watch Party. En nou denk je, wat ga je doen? Ga je hem nou alweer zien voor de derde keer? Ja, dat ga ik doen.
1: Nou,
0: ik,
1: leuk toch?
0: Ja, ze hebben online kaartjes verkocht. Waar je dus de show volledig opnieuw kan gaan kijken. Vanuit jouw huiskamer. En omdat ze gisteren dus dat live album hebben gereleased. Waar ik overigens heel blij mee ben. Weet je, het is gewoon tof. Het is gewoon tof, die hele live show, hoe het gemasterd is, die muziek. Gewoon hoe alles gelopen is, is zo enorm gaaf. Vanavond is dus de Watch Party om 9:00 vanavond.
1: Mm-hmm.
0: En ze hebben er een Q&A aan vastgeplakt. Weet je wat het is, een Q&A?
1: Ja,
0: een question and answers. Oftewel een vragenrondje. Mm-hmm. Ja, fans die konden een hele lange periode allemaal vragen insturen via sociale media. Zolang je de hashtag AskTop vraagt. Top mm-hmm. staat voor 21 Pilots. Het is wel grappig, want hun vaste cameraman Mark en wederom ook hun, volgens mij, nee, het is geen manager, maar goed, maakt het niet uit.
1: Iets.
0: Hun compagnon, die heeft gezegd van ja, officieel gesproken zou de Q&A 20 minuten duren, maar ze hebben hem vooraf opgenomen omdat er zoveel vragen waren. Hij duurt in totaal nu 40 minuten.
1: Jeetje,
0: dus we hebben 20 minuten meer gekregen.
1: Dat is wel echt heel mooi. Ja. Maar heb jij dan ook een vraag gesteld? Daar ben ik benieuwd
0: naar.
1: Nee,
0: ik had wel vragen dat ik denk, ja, ik ben wel benieuwd hoe dit zit. Want je kon ze echt alles vragen over albums, over nieuwe muziek, over wat dan ook.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb het niet gedaan.
1: Waarom niet?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Je dacht, is mijn vraag niet goed genoeg?
0: Nee, of? Ja, ik denk dat ik ergens toch dacht van ja, ik kan het wel stellen. Maar ja, hoe groot is de kans dat? Maar ik ken wel mensen die hebben wel een vraag gesteld. En hun hun tweet is opgeslagen.
1: Nou, kijk,
0: door 21 Pilots.
1: Dus daarom. Hè? Ik bedoel, als je een kans hebt, je moet altijd je kans pakken.
0: Ik ben heel benieuwd. En gisteren is het album dus uitgekomen. More Than Ever Imagined. 21 Pilots Live in Mexico City. Ja, en ik wil toch eigenlijk even mijn favoriet draaien. Mag dat?
1: Absoluut.
0: Ga ik het gewoon lekker doen. Al mocht het niet, deed ik het alsnog, want ik sta achter de knoppen. We gaan live naar de live versie van Navigating. Live in Mexico.

0: gevraagd door onze lieve Lawrence. Die dit keer niet staat te stofzuigen. Maar gewoon hier op de redactie loopt.
1: Ja, stond hij maar te stofzuigen?
0: Ja. Hadden we nog een lekker filmpje gehad.
1: Lawrence, gaat... waar ben je met je stofzuiger?
0: Ik moet zeggen, hij gaat wel lekker op TikTok, kan ik je vertellen hoor.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Rick op de radio op TikTok. Jazeker.
1: Wat
0: ja.
1: leuk. Snel ja, even echt, kijken dan.
0: Oh, ik en dan heb jij is niet zo blij.
1: Oeps.
0: Ja, ja. Soms is het leven nou eenmaal zo. En dan kan je er niks anders aan doen. Heb jij wel eens dat je wat bestelt en dat je denkt, waar blijft het in hemelsnaam?
1: Ja, echt absoluut.
0: En zoals wat dan?
1: Meestal met eten eigenlijk, kan ik je zeggen. Wij hebben echt best wel vaak, terwijl wij wonen in een centrum. Mm-hmm. Maar alsnog hebben we echt heel vaak dat het eten echt dan gewoon 2 uur lang duurt. Dan zijn we van, over een half uur willen we het geleverd hebben. En dan zit je echt vervolgens 2 uur te wachten. Dus ik denk, ja... Dat is echt niet normaal.
0: Heb jij wel eens 19 jaar op iets moeten wachten?
1: 19 jaar? Nee.
0: Nee? Nou,
1: niet.
0: Dat is alleen maar fijn, want anders was het niet best geweest. Ja, het overkwam een Britse meneer van 52. Die overkwam dat wel, namelijk de Britse Paul Edwards. Ja, toen hij in 2007 het tijdschrift Mother and Baby bestelde, omdat zijn dochter... was nog een peuter en zijn vrouw was toen zwanger van hun zoon. Dacht hij van, laat ik dat eens even bestellen voor de, dat is wel goed. Ja, maar hij is er nooit aangekomen... Tot er 19 jaar later een pakketje op de deurmat verscheen. Ja, het is echt gebeurd. Er zat zelfs een excuusbriefje bij van de Britse Royal Mail... met de tekst, onze oprechte excuses voor het ongemak. 19 jaar later!
1: Maar ik vind het wel mooi dat het alsnog komt. Ja, maar ik weet niet of je er nog niets aan
0: het
1: hebt.
0: Het is toch bizar, ja. De kinderen die zijn ondertussen 18 en 20 jaar oud... en hebben het ouderlijk huis al lang verlaten om te gaan studeren. Maar besef dat je iets bestelt in 2007... en in 2026 krijg je het pakketje nog een keer.
1: Maar dan denk je ook, wat is dit? Wat heb ik besteld?
0: Wat heb ik besteld? En ja, het is echt een bizar voor woorden. Het ging viral op Twitter... waar de man Twitter... X, dat klinkt meteen weer als zo'n 18-plus site.
1: Mm-hmm.
0: Twitter. Waar hij het bericht heeft gepost om te klagen over de postbezorging. Want het bericht is helemaal viral gegaan. Heeft al miljoenen weergaves. Het is echt compleet viral gegaan. Ja, mensen die... hij zegt... even kijken... Of je het gaat lezen, ja, dat weten ze niet. Veel volgers die hebben hem in ieder geval gezegd... joh, pleur het lekker op eBay en ga lekker cashen. Want dit is natuurlijk een soort geschiedenis.
1: Ja, ja. Eigenlijk wel.
0: Wat zou jij doen in dat geval?
1: Als in als mijn pakketje niet komt of als het 19 jaar later komt?
0: In eerste instantie, stel je hebt iets besteld bij, bij een website... en er staat voor 10 uur besteld, morgen in huis. Nou, jij bestelt om 6:30 avonds.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt het een week later nog niet binnen.
1: Ja, dan zou ik sowieso al contact opnemen. Want ik heb dat inderdaad een keer gehad, dat ik een nieuwe telefoon... want mijn oude telefoon die was gecrashed. Dus ik snel een nieuwe telefoon bestellen. En op een gegeven moment, het zou inderdaad gewoon 2 dagen later geleverd worden. Helemaal prima. En op een gegeven moment, een week later gebeurt niks. Die week erop gebeurt nog steeds niks. Dus ik contact opnemen. Ik zeg, ja, waar blijft het nou? En ook, ik krijg geen contact. Nou, dat duurde ook weer een heel lange... Ja, dus toen nam ik maar contact op met het desbetreffende bedrijf waar ik het had besteld. Want je moest dan... Je had zeg maar... je kon via zo'n zakenpartner moest je dan contact opnemen.
0: Nou, gedoe.
1: Ja, het was echt heel veel gedoe.
0: Wat had je besteld als je vragen mag?
1: Een telefoon.
0: Oh ja, telefoon. Ja, nee, dat klopt.
1: En toen uiteindelijk, was dus die telefoon, die was helemaal niet meer leverbaar. Dan denk ik, hoe kan ik iets bestellen wat niet leverbaar is? En toen, toen moest ik ook nog wachten op teruggave. Want ja, ik had hem gekocht, ik had betaald. Ja. Dus ik moest eerst wachten op teruggave voordat ik überhaupt weer een nieuwe telefoon kon gaan bestellen. Ik dacht,
0: heb je het geld teruggekregen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Maar het duurde zo lang. En ik had in die tijd ook niet echt geld om een andere telefoon ondertussen te bestellen. Dus ik moest echt wachten. Dat was echt niet grappig.
0: Jeetje. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb vaak pakketjes die ik dan bestel, waar dan een lange levertijd op zit.
1: Mm-hmm.
0: Of je pre-ordert iets. En dat het dan binnenkomt en dat is, oh ja, die heb ik ook nog besteld.
1: Ja.
0: En dat ik het al lang niet meer weet. Dat ik het al lang
1: weer
0: vergeten
1: ben. Maar dat is wel een soort verrassing ineens.
0: Ja, dat wel. Dus kijk, maar ja, of ik dan met zo'n tijdschrift die letterlijk 17 jaar geleden nodig, of 19 jaar geleden nodig had en nou pas binnenkomt.
1: Dat is echt bizar.
0: Ik weet het niet. Nou, ik weet in ieder geval wat hij wel gaat doen. Hij gaat hem lekker weggooien.
1: Ja.
0: Hij pleurt hem weg. Ja,
1: en maar hij gooit hem weg? Ja. Nou, ik zou het denk ik nog proberen te verkopen.
0: Nee, waarom zou je?
1: Ja, nou, ik probeer in die zin
0: Maar als jij op eBay rond gaat kijken en je ziet een tijdschrift, Met een briefje, sorry voor het ongemak. En een verhaal erbij dat hij 19 jaar te laat is. Zou je er dan 2K op bieden?
1: Nee, oké.
0: Okay, dat wil net zeggen. Niet. Dan ben je, ja, sorry dat ik het zeg, maar dan ben je gewoon achterlijk.
1: Ja, is zo. Maar nee, ja, oké. Okay.
0: Het is wat het is. Ik vond het wel weer een grappig nieuwtje. Ik denk, hè, het is het laatste uur.
1: Het is heel bijzonder.
0: Het is een heel bijzonder nieuwsje. Ja, wat nog meer bijzonder was. Kan jij het nieuws nog herinneren? Dat Avicii er niet meer was?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik weet, waar was jij op dat moment?
1: Volgens mij, ik kan me iets van school. Als ik nu daaraan denk, dan moet ik aan school denken. Volgens mij heb ik dat op school allemaal gehoord.
0: Ik stond in mijn woonkamer. En ik, daar kwam, volgens mij, mijn ex-schoonmoeder kwam mijn ex ophalen of andersom. En die vertelde het.
1: Hmm.
0: En daardoor wist ik dat Avicii er niet meer was.
1: Ja.
0: Maar gelukkig is zijn muziek er wel nog. Dus dat gaan we gewoon lekker draaien. Dit is The Nights.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. Op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Empire of the Sun. Wist je dat hun in hele rare pakken optreden?
1: Wat voor rare pakken? Vogelpakken?
0: Vogelpakken, dat is Elton John, hè? Nee, ja, dat is oprecht... je moet maar eens opzoeken. Hun treden in hele rare, mysterieuze, soort van geloofachtige pakken treden ze op.
1: Oké. Dus, nu ben ik inderdaad heel erg benieuwd. Dus ik dacht al, hele rare pakken. Zien we dan Darth Vader of zo ineens voorbij komen?
0: Nou, dat lijkt het wel op. Ja, dat kan het wel mee vergelijken. Okay. Ja, ik weet dat jij heel groot fan bent van... de rapper Eminem.
1: Ja.
0: Ja, dan heb ik goed nieuws voor je. Misschien niet voor je portemonnee. Maar goed.
1: Oké, nou kom maar door.
0: Ja, want Eminem die gaat een paar honderd sneakers...

0: Ja, de Amerikaanse rapper die in het echt Marshall Mathers heet, heeft alle schoenen gesigneerd.
1: Oké, daar heeft dus wat werk ingezeten ook.
0: Ik zou zeggen, het kan nog, want 25 augustus is de veiling. Ja, heb je je portemonnee al klaarstaan?
1: Ja, nee, eigenlijk niet. Ik moet ook zeggen, ja, wil ik schoenen? Ik zat wel echt te denken, hoor. Ik dacht van, oh, vind ik dat niet interessant? Vind ik dat wel leuk? Maar ik denk dan eerder dat ik iets anders zou doen.
0: Wat anders zou je doen?
1: Een shirt. Ik wil eigenlijk liever een shirt dan schoenen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Maar stel, hij zou bij deze veiling zou hij ook shirts doen. Ik weet overigens niet of dat is. Volgens mij gaat het echt puur en alleen om schoenen.
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Zou je het dan... Zou je dan proberen om een shirt te behalen?
1: Ja, het ligt wel natuurlijk aan... Bij mij, er ligt wel een limiet, hè?
0: Kijk, wat is het limiet? Hoeveel zou je totaal maximaal neerleggen?
1: Ja, eerlijk. Ik ben heel eerlijk best wel preuts met kleren. Ik ben echt... Ik geef eigenlijk weinig geld uit aan mijn kleren. Echt heel vaak is €50 voor mij de max. En ja geloof me.
0: Dan kan je nog een paar schoenen voor kopen.
1: Ja, wel. Dat doe ik dus wel.
0: Oké, dat had ik nooit geweten.
1: Ja, ik zal je zo meteen wel uitleggen hoe ik dat doe. Maar ja, deze schoenen die ik nu aan heb ik echt gewoon voor €30 gekocht.
0: Vindt het?
1: Nee.
0: Oh, ja, ik weet het niet, maar het is alleen maar goed.
1: Mag ik dat hier gewoon
0: zeggen? Ik heb net ook merken genoemd.
1: JD Sports.
0: Ah.
1: Ja, en die hebben heel vaak aanbiedingen en daar haal ik gewoon al mijn merkdingen
0: uit.
1: Daar
0: komen deze ook vandaan, maar die waren €30, kan ik je vertellen.
1: Ja, nee, maar oprecht, ook gewoon schoenen voor €5.
0: Maar terugkomend, wat zou het maximale zijn wat jij zou betalen voor een shirt gesigneerd van M&M? Nee, zijn shirt, geen merch. Is want merch is anders, want dan ga je naar een concert.
1: Voor zijn shirt? Ja, aangezien... Ja, vind ik lastig, want inderdaad... Ik geef niet snel geld aan dat soort dingen. Dus ik, ja... Onder de 100 nog wel, kan ik het zeggen.
0: Ja, dan kan je het vergeten.
1: Ja,
0: dat spijt me, maar dan ga ik je meteen uit je droom helpen.
1: Ja, dat weet ik. Want, dus in die zin... Dan moet het wel echt iets heel speciaals zijn. En voor schoenen denk ik... Leuk, maar
0: Een shirt hebben we het over, hè? €100 voor een shirt.
1: Maar ook gesigneerd dan, het is door M&M. Een shirt. Kijk, weet je, dan denk ik... Nee, dan doe ik liever iets anders wat gesigneerd is.
0: Zoals?
1: In die zin. Weet ik niet. Misschien een boek of zo. Ja, of een DVD bijvoorbeeld. Want hij heeft ook een film heeft hij uitgebracht. Misschien een DVD met zijn handtekening erop. Dat zou mij wel leuk lijken. Maar...
0: Ik geef je ergens groot gelijk. Want ik zal ook niet zoveel geld. Ik denk dat ik tot 300 max zou gaan.
1: Ik ga dan gewoon liever op vakantie.
0: Ja, snap ik ook. En nog een grappig weetje. Wat ik je ga wil vertellen. En ik denk dat jij dit nog niet weet. Namelijk de plaat die we zo gaan draaien. The Real Slim Shady is 3 uur voordat hij zijn album heeft opgebracht aan de platenmaatschappij pas gemaakt.
1: Ah, nee, dat wist ik nog niet.
0: 3 uur van tevoren is hij pas met de nummer gekomen. Ja, en hoe klonk die ook alweer? Ja, ik weet het wel.

0: Amerikaanse band Greta Van Fleet. Met het prachtige geluid van de liedzanger natuurlijk. Josh Kinsna, als ik het goed uitspreek. Ja, opgericht in Michigan 2012. Een Amerikaanse rockband met een behoorlijke sound van heel veel vleugjes 80s en 90s rock.
1: Inderdaad.
0: Maar ik vind hem wel heel lekker. De nieuwste single Play Your Games.
1: Ja, ik moet er wel even aan wennen ook hoor. Maar de sound vind ik wel heel fijn ervan.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ik ben helemaal vergeten. Ja, het is chaos vandaag. Maar ik had iedereen daarvoor al gewaarschuwd.
1: Maakt niet uit.
0: Dus ik zou zeggen, als jij even gaat praten, dan ga ik even snel doen wat ik eigenlijk 5 minuten geleden had moeten doen.
1: Ja, nou goed. Als je het een beetje in de gaten hebt gehouden dit weekend, wordt het toch alweer erg warm. Maar goed, ja, als je al je hand naar buiten steekt, dan merk je dat al heel erg snel. Maar bereid je vooral voor. Want vooral morgen, dan gaan we toch wel echt weer de 30 graden aantikken. Rick, ga jij daar nog iets mee doen dit weekend met die 30 graden?
0: Met het warme weer? Ja. In de airco zitten niks doen.
1: Nou, klinkt als een plan.
0: Ja, en vanavond natuurlijk, maar goed, dat weet je. Ja, nee, ik heb eigenlijk niet echt wilde plannen of zo. Volgens mij had ik morgen niks. Ik had ergens het idee dat ik morgen iets had, maar geen idee hoe ik daarbij kom. Maar goed. Ik heb ondertussen het deel gevonden waar ik naartoe wou werken. Ik was het weer vergeten. Ja, de KNVB. We hebben het er vorige week al over gehad. Over natuurlijk onze voorzitter Gianni Infantino. Mm-hmm. Oftewel de man achter de FIFA. Die eigenlijk de WK-aandelen wilde verkopen aan investeerders. Nou, dat hele verhaal, dat is echt helemaal wereldwijd, helemaal misgelopen. Ja, ondertussen heeft hij zijn excuus aangeboden. Maar de KNVB en de UEFA die trappen daar niet in. En die zeggen, ja, leuk met je excuusbrief en we accepteren het allemaal. Maar wij veranderen niet van standpunt en het voetbal gaat niet verkocht worden aan investeerders. En dat vind ik een hele goeie. Ik was ergens toch bang dat als hij een excuusbrief of zijn excuus überhaupt zou aanbieden, dat de KNVB en de UEFA daar toch van dachten, nou oké, prima, is goed, wij trekken ons terug, het spijt ons. Ik was ergens daar toch wel een beetje bang voor.
1: Dat snap ik.
0: Maar ik ben heel benieuwd wat er nu precies nog meer gaat gebeuren. Want ja, er zijn zoveel mensen die wantrouwen hebben naar hem en die zeggen zet hem af en weet ik van wat. Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook nu wel.
0: Omdat hij helemaal geen tegenkandidaten heeft of wat dan ook.
1: Nee, wel bijzonder niemand. Ook allemaal hoor.
0: Ja, ik vind het bijzonder. Ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen. Of daar nog iets in gaat gebeuren of dat we veranderingen gaan krijgen.
1: Ja, maar ik denk ook dat jij ons daar wel mooi van op de hoogte kan houden.
0: Uiteraard,
1: of niet?
0: Zeker. Nou, dat gaan we zeker doen. Nou, als er meer nieuws is, dan komen we daarop terug. Ja, ik wou een heel leuk bruggetje maken, maar ik ben hem vergeten.
1: Nou.
0: Kan gebeuren, maar dat maakt niet uit. We gaan van Amerika gaan we naar Italië, naar Damiano David.

0: Mariano David, liedzanger van Måneskin, hoorde je zojuist op Connect. Ja, er gaan geruchten rond, hè?
1: Måneskin.
0: Terugkom.
1: Ja, die heb ik inderdaad gehoord.
0: Wat? Terugkom.
1: Terugkom van Måneskin, ja!
0: De comeback van Måneskin in 2027 waarschijnlijk. Want ze zijn begin dit jaar zijn ze op een terras in Milaan, volgens mij. Of in Rome zijn ze gespot met z'n allen aan een tafeltje. Waar bepaalde plannetjes waarschijnlijk werden besproken.
1: Dat hopen we.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe en wat. Ja, wij gaan hem weer afsluiten voor vandaag. Onze tijd zit er weer
1: snel
0: op. Ja, de tijd vliegt voorbij. En Michel, die komt hier net aangelopen. Goedemiddag, Michel.
2: Ja, een hele goede middag.
0: Goedemiddag. Ja, normaal gesproken staat Erik Baltussen voor ons.
2: Ja, Bali.
0: Een Bali. En dan als hij binnenkomt, Baltussen!
1: Maar ja,
0: wat moeten we nu... Heb je liever je voor- of je achternaam?
2: Ja, gewoon mijn voornaam.
0: Michel! En doe het gewoon op die manier. Ja, jij neemt Erik over, de ballentent. Want hij is volgens mij nog heerlijk op vakantie.
2: Nee, hij is onderweg terug.
0: Ah, hij is onderweg terug.
2: Ja,
0: kijk.
2: Ja, en hij had zoiets van, doe je het toch nog maar één keer.
0: Nog een weekje. Nog een weekje.
2: Beetje rust.
1: Kijk, ja, snap ik. Ook wel,
0: heeft die man ook wel nodig.
2: Ja, hij, hij is ook wat ouder.
0: Daarom, hè. En dan moet hij de ballentent omhoog houden. Dus ik snap het wel.
2: Ja, het is niet één bal die hij hoog had.
0: Nee, dat is zeker zo. Nee, ga je nog wat leuks doen in het programma?
2: In ieder geval een heleboel lekkere hits.
0: Kijk.
2: Een heleboel lekkere gouden.
0: Kijk.
2: We beginnen straks met Paul Alstek.
0: Lekker, lekker.
2: Dus een goed begin is het halve werk. Want van dikhout zaag maar planken.
0: Kijk.
2: En ik ga niet tegen je liggen.
0: Nou, dat is perfect.
2: Dus dan weet je ongeveer wat ik de eerste drie nummers ga doen.
0: Kijk, de eerste vier zelfs. Eerste
1: helder.
0: Vier. Ja, want het is perfect. Een perfect lijstje. Nee, ik ben heel benieuwd. Ik ga hem in de auto zeker weer aanzetten.
2: Helemaal top.
0: En jij hebt een lange dag vandaag, hè? Want vanochtend zat je er ook al.
2: Morgen zat ik er ook al tussen 8 en 10. En morgen vroeg tussen 8 en 10 ben ik er weer.
1: Poeh! Gezellig. Je bent in ieder geval aanwezig.
2: Kijk. Ja, absoluut. En ik vind het heerlijk om te doen.
0: Ja, groot gelijk.
1: Kijk.
0: Jij hebt Natasja vervangen toen ik op Rock Werchter zat. En Natasja heeft mij vervangen.
2: Ja.
0: Dus
2: dat was wel een heel...
1: Ja, dan moet je ineens mij zijn, hè?
0: Het is een soort paard in de gang, of wat was het nou?
2: Ja, we hadden iets met een paard.
0: Iets met een paard, Oh, was het niet de Old Town Road? Ja, en, daar was het iets mee. Oh, dat was de internationale dag van het paard. Ja.
2: Dat was het. En dat paard kwam hier gewoon de studio binnenwandelen.
1: Ja, heel bizar.
2: Maar die vandaan kwam, weten we niet, maar hij was er ineens.
0: Nobody knows. Ik zou zeggen, heel veel plezier zometeen met de ballentent. Succes, hou alle ballen omhoog. En dan zien we elkaar natuurlijk volgende week weer.
2: Zeker, en dan wens ik je een mooi weekend.
0: Gaat zeker goed komen. Ja, Natasja, en jou zie ik als het goed is volgende week weer.
1: Jazeker.
0: Als het allemaal natuurlijk weer doorgaat. Heel erg bedankt weer voor deze week. Jou als luisteraar natuurlijk ook. Volgende week zijn we er weer met dezelfde uren. 2 tot 5 zullen wij jou weer gaan vermaken. Hopelijk is mijn spraak en mijn gedachten er dan weer. En is de medicatie anders. Maar dat gaat vast goed komen.
1: Komt goed.
0: We gaan eruit met een knaller. Als je het aan mij vraagt. En ik zie nou dat we dit eigenlijk helemaal niet mogen doen. Maar ik ga het lekker doen. Dit is Aerosmith met Youngblood. My Only Angel. Tot volgende week.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de Zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Michel.
1: En een hele goede middag. Ja, daar zijn we dan voor de ballentent. Dus even kijken. Ja, zo gingen we doen. Daar zijn we dan met de ballentent op deze zaterdagmiddag. Het is zonnig overgoten, bijna 30 graden buiten. En wat is het toch lekker. Als je toch bij jezelf denkt van, ja, als je nou gewoon eens even gaat doen wat ik wil doen. Het loopt gewoon even gesmeerd. Gewoon zo. Gaat dat dan? Nou, wat ben je nou allemaal aan het doen, jongen? Nou, laten we het zo doen.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

Sunny Day. Armin van Buren, Josh Combay en Sunny Days. Ja, als je naar buiten kijkt, op dit moment volle bak zon. En daar hoort gewoon lekkere muziek bij. Eva Max, Who's Laughing Now? Ah!

Eva Max, who's laughing now? Nou, een fietser op de brugweg in Westervoort, die kan absoluut niet lachen. Nee, vrijdag op zaterdagnacht viel deze persoon en is zwaar gewond geraakt na een val. Rond 12:30 kwam de melding binnen en de ambulance en ook de traumaheli werden opgeroepen. En de man is vervoerd naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Over de brugweg gesproken, die gaat dicht van 10 augustus tot 6 september. En dat houdt dus in dus dat je om moet rijden om naar Westervoort te gaan. Het Winterfire.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. Eén activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn inmiddels vrijgelaten. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
1: De zomer klonk nog nooit zo lekker. Dit is Connect.

0: Summertime.
1: Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa. Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa.
2: Heb jij ook zo'n zin in de zomer, man? Busy samen met Kranje Papi. Nou, over zomer gesproken. Vanavond blijft het aangenaam met heldere periode en sluierbewolking. Vanaf koelt het af naar 14 graden. Morgen zondag wordt het tropisch warm met 30 graden. De zon schijnt flink en er trekken enkele sluierwolkjes voorbij. Hier waait het een zwakke westenwind. Maandag en dinsdag wordt het tijdelijk ietsjes minder warm. Maar vanaf woensdag staat onze zeer warme dagen op te wachten. Met maxima boven de 30 graden. Over het algemeen is er dan weinig wind. Is dit Gigi D'Agostino en The Riddle. Je hoort het hier in de ballentent. Iedere zaterdag tussen de klok van 5 en 7.

2002. Dan gaan we al 24 jaar terug in de tijd. Waar blijft de tijd? Gigi D'Agostino uit Italië. En The Riddle. En deze. Deze is zo lekker. Vorig jaar had hij zijn allereerste uit. En toen zei ik al... Geloof mij, dit wordt een succes. Dit wordt een grote. Dit is de ene laatste, sombere homebreaker.

Sam Bennett, Endless Road. Ja, een eindeloze weg brengt jou naar Justin De Wild en Cherry O. Hoor je nu hier.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

wij doen het licht voorlopig nog niet uit. Nee, nee. Turn the lights off, Just en Jack Style John. Je hoort het hier in de ballentent. Dit, haha, dit is zo lekker. Dit is gewoon zo'n lekkere zomerse plaat. Eric Preach en Call on Me. Ja, je kunt mij gewoon bellen hoor. Geen probleem.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. En rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam het slotconcert van World Pride. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in de hoofdstad. Die optocht was de afsluiting van World Pride en begon vanmiddag bij het Martin Luther King Park. Met die mars vragen deelnemers aandacht voor de rechten en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap wereldwijd. Sommige lopers droegen vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd een strafbaar feit is. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland. Voor
0: Midden-Gelderland. Zomer.
1: Dit is Connect.
0: Met Connect beleef je een spetterende zomer.

uur van de Ballentent. Jawel. Erik onderweg terug naar Nederland. En ik nog het 1 uurtje bij je met de lekkerste muziek. Gewoon om jouw weekend gewoon lekker te beginnen. And people, one night in heaven. En is dit. Uit 1984. Run DMC featuring...

0: I'm a fireball.
1: Vuurbal. Pitbull op je radio. Samen met John Ryan en de Fireball uit 2014 alweer. Stond hij eigenlijk voor een paar weken terug nog in het Gelredome. Waar overigens Vitesse gisteravond een beetje dom 1-1 gelijk speelde tegen RKC. Is dit Cool and the Gang en Straight Ahead? Je hoort het nu hier in de Ballentent. Iedere zaterdag tussen de klok van 5 en 7.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten. De

de tv. Dan zie je, en mij zit in de studio een klein mannetje rond stuiteren. Dat is mijn zoon. En die is voor NEC, helaas. En ja, die stonden achter met 2-0, zit nu 2-1. En hij hoopt eigenlijk op een gelijkspel. Nou, hij moet het zelf weten. We gaan eens even kijken naar het weer. Vanavond blijft het aangenaam bij heldere periode en sluierwolking. Koelt het vanavond af naar 14 graden. Morgen zondag wordt het tropisch warm met 30 graden. De zon schijnt flink en er trekken enkele sluierwolken voorbij. Maandag en dinsdag wordt het tijdelijk iets minder warm. Maar vanaf woensdag weer warm, zeer warm weer. Is dit de Fort

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. Eén activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn inmiddels vrijgelaten. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in Amsterdam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendabericht.

Het was 1994. Ja. En hij had een grote hit daarvoor al gehad. What is love? Daar heb ik het over. Niemand minder dan Mr. Hathaway. En Rock My

naar huis van een welverdiende vakantie. Maar wat er ook gebeurt, waar je ook bent, jij bent altijd een vriend van mij. En dat zal altijd zo blijven. En dat al bijna 24 jaar lang. Wow, waar blijft de tijd? Je hoort het nu hier in de...

1986, Clarence Clemens en Jackson Browne. And You're a Friend of Mine, speciaal voor mijn maatje Erik. En dan zit het erop voor de ballentent van deze zaterdag. Ga je achterlaten met Michael Jackson en Billie Jean. En dan zijn we er morgen vroeg tussen de klok van 8 en 10 weer. Voor de ochtend van Connect. Ben neem je dan mee tussen opstaan of slapen gaan. Maar nu eerst Michael Jackson. Voor nu zeg ik een hele fijne zaterdagavond.

0: Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Onder de slachtoffers zijn een 12-jarig meisje, 2 leraren en 3 medewerkers van de school. De 14-jarige schutter doodde voor zijn daad ook zijn grootouders en pleegde later zelfmoord. De leerling van de gerenommeerde middelbare school schoot wild om zich heen in het gebouw. 30 mensen raakten daarbij gewond, van wie er 8 ernstig aan toe zijn. De Thaise premier heeft al strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overal droog en vrij helder bij weinig wind. Aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 12 en nauwelijks wind. Morgenochtend begint het direct al zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met wel hier en daar wat bewolking. Het wordt zo'n 25 graden aan de kust tot 31 in het zuiden van het land. En er staat morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond verdwijnt de bewolking en blijft het droog. Na morgen houden we zonnig, droog en erg warm zomerweer, met na woensdag in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan, dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overal droog en vrij helder bij weinig wind. Aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het overal droog bij een graad of 12 en nauwelijks wind. Morgenochtend begint het direct al zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met wel hier en daar wat bewolking. Het wordt zo'n 25 graden aan de kust tot 31 in het zuiden van het land. En er staat morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond verdwijnt de bewolking en blijft het droog. Na morgen houden we zonnig, droog en erg warm zomerweer, met na woensdag in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook twee Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Fuck it up.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook 2 Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Budapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. Het station werd geëvacueerd en er werden vervolgens 30 bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Het ongeveer 60 kilo zware zwijn bleek gewond te zijn en is na overleg met een dierenarts doodgeschoten. Kort na het middaguur kon het metroverkeer in Budapest weer worden hervat. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer. Vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Budapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. En in de Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Voor Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect.
2: Soul sisters, let me hear your flow.

0: Dit was Lady Marmalade van Christina Aguilera. En welkom dat je weer leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Kian in de Nacht. Het is 9 augustus en in deze show hebben we uiteraard weer onze vaste spelletjes. Namelijk het Double Request en in de tweede uur het Nutteloze Feitje. Ook weer een paar weekendtips en niet te vergeten heel veel leuke muziek. Met nu weer een dagje ouder.
1: Wat nou als ik...

French Kiss van Jeremy Jackson hier op Connect. En zo dadelijk gaan we horen The Right Song van Chesto. Maar als je Chesto nog live wil zien, dat kan 14 augustus in het Omnia in Las Vegas. Of 11 september in de Breakaway in Philadelphia. Of 25 september in de Breakaway in Carolina. En ook nog staat die 2 oktober in Las Vegas. En voor kaarten kun je kijken op Ticketmaster. Dan gaan we nu luisteren naar The Right Song van Chesto en Olivier Heldens.

Dan Hartman, hier op Connect. Dan zijn we alweer aangekomen bij het eerste spelletje van deze show. Namelijk het dobbelrequest. En dat houdt in dat ik ga dobbelen met een dobbelsteen. Daar komt een genre uit. En jij mag één liedje kiezen uit het genre. Dus laten we maar heel snel gaan dobbelen. En de dobbelsteen is uitgekomen op nummer 6. Dat is elektronisch. Dus weet jij nou een lekker elektronisch plaatje dat jij wil horen? Stuur hem dan heel snel door naar 0316-6x3. Wie weet, draai ik hem zo dadelijk wel op de radio. Dan gaan we nu luisteren naar 5 AM van Michael Schulte.

Material Love van Ed Wood Maya. Daarvoor draaide ik 5 AM van Michael Schulte. En voor die plaat heb ik gedobbeld voor het dobbelrequest. De categorie van deze week, dat was elektronisch. Dus wist jij een elektronische plaat? Dan kon je dat doorsturen naar 0316 6x3. En wie dat ook gedaan heeft, is Harold uit Haalderen. Hij wou heel graag Ride the Lightning horen van Metallica.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit

Casey en de Sunshine Band. En ben jij nou helemaal gek van paarden? Dan moet je echt even goed luisteren, want op 10 en 11 augustus staat Bemmel weer in het teken van de paardendagen. En op maandag kan je genieten van de ponymarkt en de jaarmarkt met honderden kramen. Dus echt vermaak genoeg. En elk jaar trekt dat zoveel bezoekers aan. Dus nou, ga erheen. En dinsdag staat in het teken van de buitenzorg en de kortbaandraverij. En ook zijn er nog spannende paardenraces. En daarnaast zorgt de kermis, de live muziek en de terrassen ook nog voor extra sfeer. En daarmee biedt Bemmel 2 dagen vol activiteiten voor jong en oud. Dan gaan we nu luisteren naar Deze Is Voor Mij van Suzanne en Freek.

I'll Be There For You van de Rembrandts. En de gevaarlijke dame die wij zo dadelijk gaan horen, Ariana Grande, die staat helaas dit jaar niet meer in Nederland of België. Maar wel is zij in Londen bezig met haar tour, genaamd de The Original Sunshine Tour. En daarmee staat zij 15 en 16 augustus op het podium. En ook nog 19, 20 en 23, 24. En nog 27, 28, 31 en 1 september. Dus wil je daar nog heen? Zoek op Ticketmaster naar tickets. En geniet nu van haar nummer, Dangerous Woman.

Rain Down On Me van Kane. Dit was alweer het eerste uur van het programma. Straks in het tweede uur weekendtips, nutteloze feitjes en weer fantastische muziek. Waaronder Raccoon, Queen en Somber ga je horen. Maar nu eerst nog even Wake Me Up Before You Go Go. En dan ben ik straks bij je terug.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Radio Gaga van Queen. Dat was waar je net naar luisterde. Nu is het alweer tijd voor het nutteloze feitje van deze week. En dat gaat over de plaats Staverden. En dat is dicht bij Ermelo. Want Staverden heeft ooit stadsrechten gekregen omdat er een plan was om van Staverden een stad te bouwen. Maar ja, die stad is er dus nooit gekomen. Dus Staverden is de kleinste stad ooit met wel 30 inwoners.

Simon Webb met Coming Around Again. De man die we zo gaan horen, Somber, dat is een Amerikaanse singer-songwriter, Shane Bush, uit New York. En hij brak internationaal door met Back to Friends, dat in 2025 wereldwijd viral ging. En dat nummer, dat is zijn grote doorbraak geworden. Hij bereikte daarmee onder meer de top 10 van de Billboard Top 100. Dus we gaan nu genieten van My Body Isn't Ready van Somber. It's the

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit

de police. Zoek jij nou een uitje voor het hele gezin? Ga dan naar Rozorum Kinderboerderij in Zevenaar. Dat ligt aan het, in het Rozorumpark aan de Metten. En daar kunnen kinderen kennis maken met geiten, schapen, konijnen. Ja, welk dier, noem het maar op. En de kinderboerderij is ook nog eens gratis toegankelijk. En het is een leuke bestemming voor jong en oud. Dus tot, van dinsdag tot met vrijdag kun je er terecht van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1. En nu gaan we luisteren naar Until I Found You van Steven Sanchez.

Rosified van Army of Lovers. Zo dadelijk gaan we luisteren naar Axwell Ingrosso met Dreamer. Maar ja, als je Axwell live wil zien, dat kan alleen maar 4 september in Athene in Griekenland in het Olympic Arena. Maar ja, gelukkig hebben we de radio nog en muziek kan je overal luisteren. Dus nu, Dreamer.

Better in Time van Leona Lewis. Heb jij vandaag nog een uitje gepland staan en je weet niet wat voor weer het wordt, dan heb ik hier even het weerbericht voor je. Het wordt zomers warm en lokaal tropisch tot een maximum temperaturen van 28 tot 30 graden. En het blijft overwegend droog met een flinke periode van zon. En er staat een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. En in de nacht koelt het af naar 14 à 15 graden. Nu gaan we luisteren naar Sinds een dag of twee van

is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit.